0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legde Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende 5e set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van de scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

getrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Afton van der Meijs. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. Steeds meer vrouwen lijken interesse te hebben in een rol bij Defensie. Op een informatiedag voor reservisten in Bad Oevedorp melden zich gisteren opvallend veel vrouwen, schrijft NH Nieuws. Volgens bezoekers speelt de deelname van koningin Maxima daarbij mogelijk een rol. Defensie wil het aantal reservisten de komende jaren verdubbelen. Het plan om stroom duurder te maken op drukke momenten van de dag stuit op verzet in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Netbeheer Nederland wil vanaf 2029 werken met variabele tarieven. Volgens een Kamermeerderheid kunnen vooral mensen met een warmtepomp daarvan de dupe worden. En Suzanne en Freek hebben een eretegel gekregen in de Walk of Fame bij het Gelre Dome. Ze kregen hem omdat ze 10 uitverkochte concerten hebben daar. Hun tegel ligt bij die van wereldsterren zoals Madonna, Bruce Springsteen en Lionel Richie. Ze reageren er heel gewoon op Instagram met "Wat leuk is dit." Vannacht trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over. Het koelt uiteindelijk af naar 11 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Overdag wordt het 20 tot 25 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakt hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In de reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man om het leven gekomen nadat hij werd aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de snelweg terecht kwam. De politie onderzoekt wie het slachtoffer is en bekijkt of hij mogelijk vanaf een naastgelegen parkeerplaats de rijbaan op is gegaan. De weg richting Venlo is afgesloten. De harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om zeker 416 aanhoudingen, waarvan 283 in Parijs. Inmiddels zijn 7 agenten gewond geraakt. Ook werden auto's en bedrijven beschadigd. En in Australië heerst een enorme muizenplaag. Door een recordoogst van vorig jaar is er veel voedsel voor de dieren, waardoor hun aantal enorm is gegroeid. Boeren zien gewassen verdwijnen en op sommige scholen moeten leraren eerst dode muizen opruimen voordat de lessen kunnen beginnen. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn wat opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 18 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felle strijd aan de top van de Formule 1 geeft Haas-coureur Olly Berman extra geloof en motivatie voor de toekomst. De jonge Brit put enorm veel zelfvertrouwen uit de sterke prestaties van zijn voormalige teamgenoten in de koningsklasse. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Berman laat weten enorm te genieten van het gevecht bij Mercedes, waar nieuwkomer Kimi Antonelli de strijd aangaat met George Russell. De wiel-aan-wiel gevechten noemt Berman heel erg gaaf om te zien. Volgens de Haas-rijder opereren de twee Mercedes-coureurs op een ongelooflijk hoog niveau. Hij benadrukt dat ze elkaar tot de absolute limiet pushen, maar elkaar tegelijkertijd altijd respecteren op de baan. Het succes van Antonelli en Isaac Hadjar vooraan het veld is voor Berman het bewijs dat de nieuwe generatie zich direct kan meten met de gevestigde orde. Hij herinnert zich dat hij in de Formule 2 en Formule 3 nog rechtstreeks met hen vocht om podiumplekken. Dat zij al zo snel na hun overstap naar de Formule 1 vooraan het veld meedoen, geeft hem het geloof dat hij dat op een dag ook kan. Berman geeft toe dat hij momenteel zelf niet in de auto zit die meedoet om de eerste vier plekken. Toch noemt hij de prestaties van zijn generatiegenoten een grote drijfveer. Het is volgens hem geweldig om de jonge rijders te zien winnen, maar het motiveert hem vooral om daar zelf ook zo snel mogelijk te staan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Vivianne Miedema staat voor een emotionele rentrée op het voetbalveld. Na een zware persoonlijke periode is de aanvalster door Manchester City opgenomen in de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige gras van Wembley. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio. In de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige

0: omstandigheden weer beter met haar moeder en richt de spits haar blik weer op de sport. Haar trainer André Jeglerts reageert opgetogen op de terugkeer van de aanvalster. Hij benadrukt dat Minema dit seizoen al heeft laten zien hoe belangrijk ze is voor het succes van het team en noemt haar impact op de club heel erg groot. Ondanks haar snelle rentree bij de Engelse club ontbreekt de topscorer nog wel in de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje-Leeuwinnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Minema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
1: Dit is
2: jouw Sportradio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam worden de deelnemers van de Nacht tegen Seksueel Geweld elk moment terugverwacht. Zo'n 2300 mensen liepen vannacht 20 kilometer door de stad. Met de actie is ruim €320.000 opgehaald voor de strijd tegen seksueel geweld. Na afloop wachten wandelaars een ontbijt. Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toestand van de persoon die gisteren uit de Maarseveense plassen bij Utrecht werd gehaald. Hulpdiensten kwamen massaal in actie en het slachtoffer moest worden gereanimeerd. De politie heeft nog geen verdere informatie naar buiten gebracht. Het dancefestival Toffler in Rotterdam heeft voor veel klachten gezorgd. Bij de DCMR, de milieudienst die toezicht houdt op onder meer geluidsoverlast, kwamen bijna 100 meldingen binnen. Mensen uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen klaagden vooral over de zware bassen van het festival. Een auto van prinses Diana gaat binnenkort onder de hamer in Engeland, schrijft het AD. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de wagen zo'n €115.000 opbrengt. Mogelijk zelfs meer vanwege de band met de Britse koninklijke familie. Er trekken enkele onweersbuien over het land en er zijn hier en daar wat opklaringen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Demi Vollering blijft de komende jaren fietsen voor de Franse formatie FDA United Suez. De Nederlandse topwielrenster heeft haar contract verlengd tot en met 2028. Daarmee kiest ze voor stabiliteit bij de ploeg waar ze sinds vorig jaar onder contract staat. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vollering kende een succesvolle start bij haar huidige werkgever. Ze schreef grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta op haar naam. De wielrenster geeft aan dat de ploeg inmiddels als thuis voelt. Volgens haar biedt de omgeving de ruimte om te groeien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Naast het behalen van overwinningen hecht Vollering veel waarde aan haar rol buiten de koers. Ze wil een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie en laten zien dat presteren op het hoogste niveau hand in hand kan gaan met het behouden van je eigen waarde. Die maatschappelijke impact wordt breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcourt noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legde Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Bob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende 5e set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een ik op Roland Garros staat erom bekend dat

0: dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een man omgekomen bij een ongeluk op de A67 bij het Brabantse Lierop. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht kwam. Het kan ook zijn dat een man al op de snelweg lag. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie de man is. De weg richting Venlo is afgesloten. De Franse politie heeft honderden mensen opgepakt na de Champions League winst van Paris Saint-Germain. In heel Frankrijk gaat het om ruim 400 aanhoudingen, van de meeste in Parijs. Ook raakten 7 agenten gewond en zijn er auto's vernield en bedrijven beschadigd. Paris Saint-Germain won van Arsenal na strafschoppen. Meer dan 2000 mensen hebben de nacht tegen seksueel geweld gelopen in Rotterdam. De groep deelnemers bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ook ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de harde knallen die gisteren te horen waren in de Amerikaanse staat Massachusetts zijn veroorzaakt door een meteoor die hoog in de atmosfeer uit elkaar spatte. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. De explosie was zo krachtig dat mensen kilometers verderop het geluid konden horen. 2 maanden geleden gebeurde dit ook al bij Ohio. Er trekken enkele onweersbuien over het land. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelbener hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: CV-ketel of warmtepomponderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Mindshift. elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
22: Ground.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic denkt ondanks de vroegtijdige uitschakeling op Roland Garros nog lang niet aan stoppen. De meervoudig winnaar in Parijs moest verrassend zijn meerdere erkennen in de jonge Braziliaan João Fonseca. Maar hij toont zich uiterst strijdbaar na het verlies. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vroege verlies in Parijs is een flinke streep door de rekening van Novak Djokovic. De voormalig nummer 1 van de wereld is nog altijd vastberaden om zijn jacht op de 25e Grand Slam titel te verzilveren, waarmee hij een historisch record zou vestigen. Roland Garros was daarvoor de uitgelezen plek, aangezien hij het prestigieuze toernooi in het verleden al 3 maal succesvol op zijn naam schreef. Na een intense wedstrijd in de beslissende 5e set trok zijn 20 jaar jongere tegenstander aan het langste eind. Djokovic baalt van de nederlaag, maar kijkt vooral met veel respect naar het optreden van zijn opponent. Hoewel Djokovic merkte dat zijn energie in de latere fase van de partij wegzakte, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. De jacht op zijn 25e Grand Slam titel gaat onverminderd door. Djokovic benadrukt dat tegenstanders hem op de grote toernooien echt moeten verslaan, omdat hij een wedstrijd nooit zomaar weggeeft. Die vechtlust blijft volgens hem altijd aanwezig, zelfs als hij naar eigen zeggen op 1 been zou moeten spelen. Zolang die instelling er is, denkt de routinier er niet aan om zijn tennisracket definitief op te bergen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain won gisteravond de Champions League, maar het was daarna allesbehalve feest in Parijs. Braken rellen uit, werd met vuurwerk gegooid, van alles in brand gestoken en vernield. 7 agenten raakten gewond. Er zijn honderden mensen opgepakt. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen van Arsenal. De politie onderzoekt wat er vannacht precies is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Het is onduidelijk of de man op de snelweg liep. Het kan ook zijn dat hij al op de weg lag en toen is aangereden. Wie de man is, weet de politie niet. In Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw en een man aangehouden en onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro d'Italia gezet. En ze is ook haar ritzegen in de eerste etappe kwijt en de roze leiderstrui. Haar fiets zou te licht zijn geweest. Dat betekent dat de ploeg vandaag in de tweede etappe met een renster minder van start moet. De zegen in de eerste etappe is nu voor een Italiaanse. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vallen in het oosten en noordoosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
20: 18.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
21: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
22: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
23: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
24: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Nu bij Scapino WK-deals. Met kortingen tot 50%.
25: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
26: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
27: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
28: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Barcelona versterkt de aanval met de komst van Anthony Gordon. De Engelse aanvaller komt over van Newcastle United en tekent een contract tot 2031. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Beide clubs maken de transfer officieel bekend vlak voordat de buitenspeler met Engeland afreist naar het wereldkampioenschap. Gordon speelde 3,5 jaar voor Newcastle United, dat hem destijds overnam van Everton. In de Champions League maakte hij indruk door in 12 wedstrijden 10 keer te scoren. Nu kiest de 25-jarige aanvaller dus voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hoeveel Barcelona precies betaalt voor de voetballer is niet bekend, maar de Spanjaarden tasten ervoor wel diep in de buidel. In de reactie laat Gordon weten dat hij heeft genoten van elke minuut op St. James Park. Hij noemt Newcastle een ongelofelijke club die hij nooit zal vergeten en waar hij zijn leven lang fan van blijft. Volgens de speler heeft de club een grote rol gespeeld in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft hij er grote stappen gezet op het veld. De komst van Gordon heeft mogelijk wel directe gevolgen voor zijn landgenoot Marcus Rashford. Barcelona huurde die aanvaller afgelopen seizoen van Manchester United, waar hij nog een contract heeft voor 2 jaar. De Spaanse club heeft de optie om Rashford definitief over te nemen vooralsnog niet gelicht, waardoor zijn toekomst in Barcelona onzeker is geworden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Het is Linda Koopzondag bij Otrium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
15: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: 18 plus speelbewust.
21: Ja.
22: Echt serieus?
21: Oh,
22: wat een geld.
21: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
26: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De felle strijd aan de top van de Formule 1 geeft Haas-coureur Olly Berman extra geloof en motivatie voor de toekomst. De jonge Brit put enorm veel zelfvertrouwen uit de sterke prestaties van zijn voormalige teamgenoten in de koningsklasse. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Berman laat weten enorm te genieten van het gevecht bij Mercedes, waar nieuwkomer Kimi Antonelli de strijd aangaat met George Russell. De wiel-aan-wiel gevechten noemt Berman heel erg gaaf om te zien. Volgens de Haas-rijder opereren de twee Mercedes-coureurs op een ongelooflijk hoog niveau. Hij benadrukt dat ze elkaar tot de absolute limiet pushen, maar elkaar tegelijkertijd altijd respecteren op de baan. Het succes van Antonelli en Isaac Hadjar vooraan het veld is voor Berman het bewijs dat de nieuwe generatie zich direct kan meten met de gevestigde orde. Hij herinnert zich dat hij in de Formule 2 en Formule 3 nog rechtstreeks met hen vocht om podiumplekken. Dat zij al zo snel na hun overstap naar de Formule 1 vooraan het veld meedoen, geeft hem het geloof dat hij dat op een dag ook kan. Berman geeft toe dat hij momenteel zelf niet in de auto zit die meedoet om de eerste vier plekken. Toch noemt hij de prestaties van zijn generatiegenoten een grote drijfveer. Het is volgens hem geweldig om de jonge rijders te zien winnen, maar het motiveert hem vooral om daar zelf ook zo snel mogelijk te staan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Prix Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen. Dat werd gevierd, maar er braken ook rellen uit in Frankrijk. En vooral in Parijs was het onrustig. Honderden mensen zijn opgepakt. Er werden auto's in brand gestoken, winkels vernield en met vuurwerk gegooid. Een deel van het OV werd stilgelegd omdat het rijden niet meer veilig was. Het is een raadsel wat er vannacht is gebeurd op de A67 bij het Brabantse Lierop. Daar overleed een man, waarschijnlijk nadat hij was aangereden. Kan zijn dat hij op de snelweg liep of op het wegdek lag en toen is aangereden. Politie weet nog niet wie de man is en onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Rotterdam hebben meer dan 2000 mensen de nacht tegen seksueel geweld gelopen. De groep bestond onder andere uit mensen die het zelf hebben meegemaakt, maar ook hulpverleners, politici en activisten. Ze haalden ruim 300.000 euro op. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met seksueel of fysiek geweld. En de Milieudienst Rijnmond heeft honderden meldingen van geluidsoverlast binnengekregen. Veroorzaker was een festival in een park in Rotterdam. Mensen klaagden vooral over de zware bassen. Overlastmeldingen kwamen niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit Vlaardingen en Schiedam. Opnieuw een warme dag met afwisselend wolken en zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanmiddag vooral in het oosten enkele regen- en onweersbuien. Aan de kust blijft het droog.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
10: Ja, dus... Aldi.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
20: Onze record international.
21: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
22: Bij
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vivianne Miedema staat voor een emotionele rentrée op het voetbalveld. Na een zware persoonlijke periode is de aanvalster door Manchester City opgenomen in de selectie voor de naderende Engelse bekerfinale op het heilige gras van Wembley. Rob Stelpman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miedema kwam sinds eind maart niet meer in actie. Dat had te maken met een blessure, maar vooral ook met de ernstige situatie van haar zieke moeder. Die verslechterde destijds zo snel dat de voetbalster besloot om tijdelijk een stap terug te doen van het topvoetbal. Hoewel Miedema daardoor het kampioensfeest van haar club aan zich voorbij moest laten gaan, laat ze weten dat deze situatie een enorme reality check voor haar is geweest. Inmiddels gaat het naar omstandigheden weer beter met haar moeder en richt de spits haar blik weer op de sport. Haar trainer André Jeglerts reageert opgetogen op de terugkeer van de aanvalster. Hij benadrukt dat Miedema dit seizoen al heeft laten zien hoe belangrijk ze is voor het succes van het team en noemt haar impact op de club heel erg groot. Ondanks haar snelle rentrée bij de Engelse club ontbreekt de topscorer nog wel in de selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden van de Oranje-Leeuwinnen tegen Ierland en Polen. De nationale ploeg probeert in die duels om rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap in Brazilië af te dwingen. Miedema krijgt nu eerst bij Manchester City de ruimte om haar eerste speelminuten te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Ile.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
7: dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Demi Vollering blijft de komende jaren fietsen voor de Franse formatie FDA United Suez. De Nederlandse topwielrenster heeft haar contract verlengd tot en met 2028. Daarmee kiest ze voor stabiliteit bij de ploeg waar ze sinds vorig jaar onder contract staat. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vollering kende een succesvolle start bij haar huidige werkgever. Ze schreef grote wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Vuelta op haar naam. De wielrenster geeft aan dat de ploeg inmiddels als thuis voelt. Volgens haar biedt de omgeving de ruimte om te groeien, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Naast het behalen van overwinningen hecht Vollering veel waarde aan haar rol buiten de koers. Ze wil een inspiratiebron zijn voor de jongere generatie en laten zien dat presteren op het hoogste niveau hand in hand kan gaan met het behouden van je eigen waarde. Die maatschappelijke impact wordt breed gedragen binnen de ploegleiding. Directeur Stefan Delcour noemt Vollering een sporter die wielersport verandert. Hij prijst haar moderne leiderschap, haar authenticiteit en de manier waarop ze de volgende generatie wielrenners weet te motiveren. De focus van de renster verschuift nu snel naar Italië voor de Giro d'Italia. Die rittenkoers ontbreekt nog op haar indrukwekkende erelijst. Nadat ze eerder al de Tour de France en de Vuelta won, is de Italiaanse ronde haar volgende grote sportieve doel.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de A67 bij Lierop in Brabant vannacht. Er werd een man aangereden door een automobilist. Het is niet duidelijk hoe de man op de snelweg terecht is gekomen en of hij daar liep of was gaan liggen. Het is ook niet bekend wie de man is. Er was vannacht een steekpartij in een woning in Rotterdam-Krooswijk en volgens regiozender Rijnmond stond de woning bekend als een probleemadres. Er raakte een man zwaar gewond, hij moest naar het ziekenhuis. Een man en een vrouw die in de woning waren zijn aangehouden. Blijdschap, maar ook rellen in Frankrijk na winst van Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zijn honderden mensen opgepakt. In Parijs werden auto's beschadigd, vreugdevuren aangestoken en een bakkerij vernield. 7 agenten raakten gewond. Vandaag wordt het team van Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs. En het is een Nederlandse discuswerper gelukt om voor het eerst verder dan 70 meter te werpen. Ruben Rolfink deed dat in Amerika bij internationale wedstrijden. Hij gooide de discus van 2 kilo, 70 meter en 23 centimeter. Bij de vrouwen wierp Jorinde van Klinken vorige maand ook al meer dan 70 meter, maar met een lichtere discus. Vandaag is er een mix van wolk en zon. Het wordt opnieuw een warme dag met 20 tot 25 graden bij weinig wind. Vanmiddag in het oosten regen en onweersbuien. In de kustregio's blijft het droog.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
7: Lidl, Lidl Deals.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja?
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
14: Mmm, lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
19: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
20: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
22: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
23: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een flinke straf was er voor tennisser Daniel Vallejo op Roland Garros. De organisatie van het Grand Slam toernooi legde Paraguaan een aanzienlijke boete op na seksistische uitlatingen over een vrouwelijke scheidsrechter. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident vond plaats na de uitschakeling van Vallejo in de tweede ronde. Hij verloor na een marathonpartij van ruim 5 uur van de Franse thuisfavoriet Maïs Kwame. Vallejo gaf in de beslissende 5e set een voorsprong van 5-2 uit handen en uitte zijn frustratie na afloop op de arbitrage. Hij verklaarde dat zo'n beladen wedstrijd door een man geleid moet worden. Het Franse publiek op Roland Garros staat erom bekend dat ze hun eigen landgenoten massaal steunen. Volgens de tennisser is het voor een vrouw moeilijk om op te treden tegen een luidruchtig thuispubliek. Hij richtte zijn pijlen daarbij specifiek op de Braziliaanse umpire Ana Carvalho. De organisatie van Roland Garros reageerde scherp en noemt de uitspraken volstrekt onacceptabel. Het toernooi laat weten dat de kwaliteit van een scheidsrechter wordt bepaald door professionaliteit en niet door geslacht. De organisatie benadrukt dat een sportieve nederlaag dit soort opmerkingen nooit rechtvaardigt. Roland Garros spreekt expliciet steun uit aan Carvalho en veroordeelt elke vorm van seksisme. Hoe hoog de geldboete voor de nummer 71 van de wereld precies is, houdt de toernooileiding geheim.
0: Sportradio.
1: Sportradio. There is

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
4: Lidl, Lidl Deals.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
10: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Nederlands elftal kan wel eens gaan verrassen op het aankomend wereldkampioenschap voetbal, zo denkt Tiani Reinders. De middenvelder laat weten dat de selectie een hechte groep is die heel moeilijk te verslaan zal zijn. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de speler van Manchester City is de onderlinge concurrentie moordend, maar dat tilt het niveau van het team juist hoger. Reinders wijst naar de sterke prestaties tegen toplanden in de Nations League als bewijs van het potentieel. Iedereen moet scherp blijven om elkaar tot de absolute limiet te pushen. De middenvelder verwacht dat de onderlinge band buiten het veld doorslaggevend wordt tijdens het toernooi in Noord-Amerika. Zelf reist de 30-voudig international met veel ervaring af naar het eindtoernooi. Hij heeft naar eigen zeggen een winnaarsmentaliteit ontwikkeld in Engeland en voelt die verantwoordelijkheid nu ook bij Oranje. De band met bondscoach Ronald Koeman noemt hij uitstekend, mede doordat Koeman hem destijds liet debuteren. Er waren de afgelopen periode twijfels over zijn wedstrijdritme nadat hij in de winterstop zijn vaste basisplaats verloor bij zijn club. Reinders neemt die zorgen direct weg. Hij benadrukt dat hij nog altijd de helft van de competitieuren heeft gemaakt en zich fysiek ijzersterk voelt. De mindere belasting kan volgens hem juist betekenen dat hij met frissere benen aan de start verschijnt. Hij heeft naar eigen zeggen weinig tijd nodig om op niveau te komen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De woning in Rotterdam-Krooswijk, waar vannacht een man werd neergestoken, staat bekend als een probleemadres. Dat meldt regiozender Rijnmond. De man raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. In de woning werden een man en een vrouw aangehouden. Getuigen zeggen dat ze geruzie in het huis hoorden. Een nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam heeft een recordbedrag opgehaald van ruim 320.000 euro, dat meldt de organisatie. Vannacht liepen bijna 2300 wandelaars langs plekken die ze onveilig vinden. Het geld wordt gebruikt om de veiligheid van jonge vrouwen op straat te verbeteren. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan, waarin waarschijnlijk drugs werd vervoerd. Er werden 3 mannen gedood. De boot zou over een bekende smokkelroute hebben gevaren. Het was de tweede aanval in 2 dagen. Afgelopen tijd valt Amerika regelmatig dit soort boten aan. En een auto van prinses Diana wordt binnenkort geveild in Engeland. Het gaat om een zwarte Jaguar waarin de prinses jarenlang reed. Het veilinghuis verwacht dat de auto zo'n 115.000 euro opbrengt. Maar dat kan ook meer worden, omdat mensen gevoelig zijn voor spullen van het koningshuis, zegt het veilinghuis. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en ook een paar buien.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien, een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En dit weekend, extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
8: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
9: Lidl deals.
10: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
11: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
13: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Grand Prix Radio.
28: Rob van Zomeren.
29: Goedemorgen, alweer 9:55. Gezellig dat je erbij bent. Dit is tot 12 uur koffie en classics. We hebben echt heel veel te bespreken. Van MotoGP tot tennis op Roland Garros. En dan voltrekt zich ook een klein drama in de wielrensport. Daarover zometeen meer.

0: En daar is ook die kreet vandaan gekomen, hè? De Mama Appelsap. Dat is iets anders zingen dan dat je denkt te verstaan. Rihanna, aan het begin van Koffie en Classics bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio met Don't Stop the Music. Ja, we zitten echt bommetje. Doe een beetje denken aan de opening van de Dik voor elkaar show. Hoe lang is het geleden, Dik?
1: Een week, Dik.
0: We hebben natuurlijk ook een bijzonder mens aan de lijn. Ik zal hem even introduceren.
2: Het is een apart figuur. Hier is Frans Verscheur.
0: Ja. Frans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja. Kijk, we weten natuurlijk dat jij werkelijk op alle vlakken van sportgebied thuis bent. Dat je alles met een loop volgt. Dus ja, expertise mag natuurlijk ook in de komende 2 uur Koffie en Classics niet ontbreken. Dat begrijp je natuurlijk wel.
3: Nee, ik ben wel een sportfanaat. Ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik doe zelf niet zoveel aan sport. Maar ik kijk er wel naar.
0: Ja. Maar kijken is ook leuk, hè? Ook als je op het strand bent, bijvoorbeeld. Hey, in Koffie en Classics, ik moet snel beginnen, want we hebben echt heel veel te bespreken. We hebben Champions League finale, gaan we het later dit uur over hebben. De MotoGP, tennis op Roland Garros en de slotetappe voor de Giro voor mannen. Maar laten we beginnen bij de Giro voor vrouwen. En dan specifiek over wielrenster Lorena Wiebes. Want dat is toch een klein drama wat zich daar heeft afgespeeld. We hadden gisteren ook even aan het woord in Koffie en Classics. Mocht je het gemist hebben, heb je gisteren geluisterd, Frans? Of zat je op de boot of was je iets anders aan het doen?
3: Ik was aan het werk.
0: Oh, je was aan het werk?
3: Oh. Ja, ook dat nog.
0: Ach,
3: ja.
0: Ben jij toch?
3: Maar nee hoor.
0: Ze vertelde in Koffie en Classics dat ze echt vol voor die roze trui zou gaan. Ze zei ook meteen van, ja, weet je, in de eerste etappe, ik ga alles eraan doen om aan het eind van die etappe de roze trui te mogen aantrekken. En nou, dat ging eigenlijk crescendo. Dus dat wist ze ook in eerste instantie te volbrengen. Ze stond daar op het podium na de eerste etappe, trok de roze trui aan. Ja, de vreugde was van korte duur, want kort na de finish werd ze gedisqualificeerd omdat ze met een te lichte fiets had gereden. En dus is de overwinning naar de Italiaanse Elisa Balsamo gegaan. Het bizarre is alleen dat Wiebes niet alleen uit die eerste etappe is gezet, maar gewoon gelijk meteen uit de hele Giro. Ze komt vandaag en de rest van de Giro dus niet meer in actie. In het programma Langs de Lijn reageerde de manager van Lorena Wiebes, hij heet André Boskamp, op deze disqualificatie.
4: Eigenlijk kan dit niet waar zijn. En welke weegschaal is de correcte weegschaal? Hè? Weet je ook niet, hè? Want het is natuurlijk absurd, want een fiets wordt altijd voor de koers gemeten door de mechanieken. Ja, en de UCI heeft de fiets natuurlijk gelijk gewogen na de etappe. En die constateren dat hij waarschijnlijk ietsje te licht is. Maar ja, welke weegschaal is de juiste? Dat is mijn vraag eigenlijk. Maar dit is voor Lorena natuurlijk verschrikkelijk. Dit is wel zo bizar. Ik heb haar zeker gesproken. Ze snapt er ook helemaal niets van natuurlijk. Ze had helemaal toegeleefd naar dit evenement. Die roze trui, die moest en zou ze hebben. Gesteund door de hele ploeg. Dus dit is ook echt een domper voor de ploeg. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Ja, ongelofelijke domper. In de autosport gebeurde het natuurlijk ook wel, hè Frans? Dat auto's uiteindelijk bij Paris-Roubaix aan het einde van de race te licht worden bevonden.
3: Ja, moet ik wel zeggen dat deze man hier even een beetje fout zit. In de autosport werkt het als volgt. Daar hebben wij zeer zeker weegschalen die geëikt zijn. Daar heb je een eikcertificaat bij. De temperatuur waarop de auto gewogen wordt, die is zelfs nauwkeurig. Plus, het moet in een luchtdichte ruimte zijn. Er mag geen wind zijn. Is het namelijk zo dat er wind is, dan kan die auto iets optellen en dan kan die iets lichter zijn. Ik heb gezien dat auto's afgekeurd werden op 5 gram. 5 gram, ja. Dat ze te licht waren. Dus in de autosport is het wel degelijk een kwestie. Daarom zie je ook de Formule 1 in de uitloopronde allemaal niet op de ideale lijn rijden, maar allemaal aan de zijkant. Om allemaal nog van die kleine rubberballetjes op te pakken. Want dat is toch 200 gram in totaal, zo'n beetje. 200, 250 gram in totaal. Dus zeg maar 60 gram per wiel. Om dat de auto zwaarder te maken. Daarom mag er ook nooit een monteur bij de auto komen. Want die kan nog stiekem even 5 of 10 gram of 20 gram aan lood in die auto gooien. Dus bij de autosport is het heel erg actueel wat daar gebeurt met gewicht.
0: Ja.
3: Maar ja, een beetje moeilijk met die fiets om door het alleen te rijden om de 40 gram op te halen. Dat wordt hem niet, nee.
0: Frans, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, ze gebruiken voor de weging van die fiets nog niet een of ander keukenweegschaaltje van Temu.
3: Nee, en daarom moet die man, wat hij zegt, die weegschalen zijn geëikt. Er is een eikcertificaat bij. Ja, ik denk dat die fiets ook gewogen worden in een ruimte zonder wind. En dat soort dingen allemaal. Dus ik denk dat daar wel echt wel nauwkeurig is. Dus een beetje slordig van het team, vind ik.
0: Ja, nou, André Boskamp, de manager, die het was natuurlijk een enorme domper voor Lorena. Maar ik heb ook nog de vraag van hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? En daar zei hij het volgende over.
4: Ja, dat weet ik ook niet. Maar die fietsen worden altijd van tevoren gewogen. Dus gaat de mechanieker iets aanpassen op de fiets, dan zal hij de fiets van tevoren gaan wegen of het correct is. Dat zal zeker gebeurd zijn, denk ik. Maar ja, je weet het gewoon niet. En dan is de straf is wel echt heel erg zwaar. En als je nou gaat zeggen van, nou luister, die fiets is ietsje te licht. Hè, dat kan niet. Je wordt voor deze rit gedisqualificeerd. Je krijgt de tijd voor de, van de laatste renster. En het is de eerste plaats inleveren. En morgen kun je weer starten. En dan gaan we voor de start de fiets meten. Dan denk ik van, nou ja, dan heb je nog iets, hè.
0: Ja, maar dus helemaal niets. Lorena Wiebes zal denk ik ook vandaag wel de eerste beste vlucht naar Nederland pakken. Een domper. Maar goed, ook zonder Lorena Wiebes gaat het Giro gewoon door. Want ik doe er nog andere Nederlandse renners mee. Topfavoriet Demi Vollering bijvoorbeeld. Vandaag de tweede etappe op het programma. Het wordt een redelijk vlakke rit. Waar het waarschijnlijk wederom de sprinters worden die aan het eind wel aan het langste eind gaan trekken. Een rit van in totaal 156 kilometer door het Italiaanse landschap. De startplaats is Roccade. Finishplaats bevindt zich in de stad Cauardi. Onderweg krijgen de renners nog te maken met een klim over de steile Muro d'Italia di Poggio. Voordat ze richting de eindstreep navigeren. De koers begint zometeen om 10:55 en de verwachte eindtijd is rond vanmiddag 3:00.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstemming te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ja, 1986 van de Human League die we draaiden bij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio Human, zo heet dat liedje. En eigenlijk is het best een gevoelig liedje, hè, want het gaat over iemand die zijn partner heeft bedrogen. En dan uiteindelijk met dat toch zo'n lappe excuus komt. I'm only human. In Koffie & Classics gaan we het hebben over de MotoGP. Dit weekend te vinden in Italië op het circuit van Mugello. Gisteren hadden we het in Koffie & Classics al even over de terugkeer van de regerend wereldkampioen Marc Marquez na zijn blessure. Inmiddels hebben we de kwalificatie in de sprintrace al achter de rug. En dat deed hij toch verrassend goed. In de kwalificatie zette Marquez zijn motorfiets op de vierde plek. En in de sprint finishte hij uiteindelijk als vijfde. Dat lijkt me toch een prima terugkeer, Marc.
1: Yes. I mean, of course, was a good day and was a big present to myself and to my team. That top five and fourth place in the qualifying practice, because it's the best way to recharge the energy is have that good results. We did a big effort the last 2 weeks to be here, and we are riding in a good way the bike. Today, of course, I feel less energy, but better position on the bike, so I like it. But at the moment, I'm in a point that still in a long distance, I need to be patient and just take my rhythm and try to be on the bike is the most important.
0: Al dus Marc Marquez na een vijfde plek in de eerste sprintrace na zijn terugkeer van een blessure. Wie won die sprintrace dan? Nou, Raúl Fernández, die won zijn allereerste sprintrace ooit. Hij kwam als eerste over de streep voor Jorge Martin en Fabio de Gianantonio. Vanmiddag om 2:00 dan gaan de lichten uit voor de hoofdrace van de MotoGP. Daarvoor hebben we nog de Moto2-race, 11:15. Daarin komen twee Nederlanders in actie. Colin Feijer zal de race aanvangen vanaf plek 5. Goede startpositie. Terwijl Zonder van de Goorberg vanaf de 14e plek zal starten. Hij reed zijn beste kwalificatie van het seizoen. Volg jij die MotoGP en Moto2-races ook een beetje, Frans?
2: Ja, zeker Mugello. Weet je waarom Mugello zo bijzonder is?
0: Vertel!
2: Nou, daar wordt het hardste gereden op het rechte stuk. Weet je dat er gisteren een record is gebroken met 368 kilometer per uur? En dat ze vandaag verwachten dat het 370 wordt, omdat ze dan een grotere slipstream kunnen hebben. 370 kilometer per uur op een motor. Dat is toch werkelijk helemaal van de wereld af?
0: Ja, en dat is zo'n beetje 30 kilometer per uur harder dan een huidige Formule 1 auto.
2: Ja, maar dit is wel het laatste jaar, want daarom wil Aprilia heel erg erop gefocust om dit record te breken. Want volgend jaar gaan ze naar 850 cc-motoren, dus dan zal de topsnelheid wat lager zijn. Ze rijden nu met 1000 cc-motoren en volgend jaar wordt het 850 cc-motoren. Dus dan zal het iets lager zijn. Daarom is het record voor Aprilia erg belangrijk, zeggen ze.
0: Ja, wilt geloven. We hadden zo meteen trouwens niet alleen over motorsport hebben, Frans, want ik heb ook begrepen dat jij een enorm voetballiefhebber bent. Dat zal ook betekenen dat je gisteravond naar de Champions League finale hebt gekeken.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, voor de liefhebbers van de Moto 2 race, houd de tijd een beetje in de gaten. Want om 11:15 start die Moto 2 race, gevolgd door de Moto GP race. En die start om 2:00. Zometeen dus voetbal in Koffie & Classics. Je hoort het allemaal na de break.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12:00 een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12:00 met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12:00 het NL Alert.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Grand Prix Radio.
4: Rob van Zomeren.
5: Ja, we zeiden het al, zometeen Champions League voetbal. Want na de Champions League finale van gisteravond zit nu ook het clubvoetbal er definitief op. Qua seizoen dan, want over 2 weken start het wereldkampioenschap voetbal. Maar eerst nog even...

0: dat heeft yours truly ook altijd. Neem nou zo'n zondagochtend. De wekker gaat, ik sla het dekbed van me af. En dan denk ik, let's work. Be proud. Maar aan de andere kant, ik ben dan ook nog geen 82. En dat is deze Mick Jagger natuurlijk wel. 82 jaar jong. En dan ga je ook nog gewoon een nieuw album uitbrengen samen met de kompanen. Die verzameld zijn onder de naam The Rolling Stones, Foreign Tongues, zo heet dat album. En die Mick Jagger, die hoopt geloof ik in juli 83 te worden. Nu kom je solo voorbij, zonder zijn maatjes van de Rolling Stones. Bij jouw sportradio, Grand Prix Radio, draaiden we Let's Work. Ja, dat was hem dan, hè, gisteravond. De Champions League finale strafschoppen. Dat vind ik altijd een beetje anticlimax, maar goed. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Het was een tamme wedstrijd, al zag het daar in eerste instantie helemaal niet naar uit. Want na 5 minuten stond Arsenal al op voorsprong. Maar goed, Paris Saint-Germain kwam in de tweede helft op gelijke hoogte. Dat kwam door een strafschop. Nou, denk ik, Frans, dat er over sommige strafschoppen nog wel eens een discussie kan ontstaan. Maar over deze strafschop geen discussie.
1: Dit was echt een penalty. Nee, dit was geen discussie. Dit was een penalty.
0: Ik was trouwens ook een klein beetje in de war. Want je zag in de vertraging dat hele bebloede scheenbeen van de speler. Ik dacht, is dat nou na die overtreding? Maar dat was daarvoor alweer gebeurd.
1: Ja, ja. Dat was ervoor al, ja.
0: En uiteindelijk was
1: ik vond het ook inderdaad, penalties vind ik altijd een anticlimax. Maar ja, wel leuk voor die trainer. Die eindelijk behoort tot degene die nu in de rij staat van 3 Champions League winnaars. Die dus de Cup 3 keer gewonnen hebben. Er is er eentje die hem 5 keer gewonnen heeft. Weet je wie dat is?
0: Geen idee.
1: Dat is Carlo Ancelotti. Die heeft 5 keer de Champions League gewonnen. En de rest allemaal 3 keer. Dus die staat op eenzame hoogte.
0: Luis Enrique die mag zich nu ook in een rijtje scharen. Hebben trouwens later in de Koffie en Classic ook nog even aan het woord. Bij die strafschoppenrace, ik weet niet, heb jij die hele reeks gezien?
1: Het was
0: David Raya, die wist een strafschop te stoppen. Maar zijn opponent aan de andere kant, Savanov, die wist er geen een te stoppen. Maar toch trok die Franse ploeg weer aan het langste eind. De Arsenal-spelers Es en Gabriel. Nou, wat een slechte penalties waren dat, zeg. Verschrikkelijk.
1: Nou.
0: Ik heb...
1: Ik denk dat de druk erg groot is, Rob. Dat daardoor ze gaan... Want normaal schieten die jongens hun bal zeg maar op 10 centimeter nauwkeurig ergens naartoe. En nu op 11 meter schieten ze hem het stadion uit.
0: Ja,
1: laatste was werkelijk waar...
0: Ja, maar goed, weet je, je staat daar. Je weet, als ik hem mis, is het klaar.
1: Ja.
0: Je kunt heel veel dingen oefenen, maar spanning van die orde...
1: Nee, dat klopt.
0: Dat is gewoon niet te trainen. Ik heb een quoteje van de Arsenal-trainer, Mikel Arteta. Die reageerde na afloop op de persconferentie. Het was het einde van een Champions League-avontuur waarin ze heel ver kwamen. Maar uiteindelijk leverde het geen trofee op.
2: We had an incredible competition. We haven't lost a single match in the competition. But the reality is that when something had to go our way, especially in the boxes, with the penalty that it was given to Mosquera and then no penalty to Marueke and the penalty kicks, those matches didn't go for us. We knew that if we go to extra time and penalties, the penalty takers would be different players. Still with the quality when you got Epps take penalty. In training, he doesn't miss any. But then you have to do it in this moment. We've been unfortunate not to have the same precision and efficiency that they had. And that's the reason that we haven't won it.
0: Mag duidelijk zijn, we hadden niet dezelfde precisie en efficiëntie die zij wel hadden. Al dus de Arsenal-trainer Mikel Arteta na de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Zometeen meer reacties na afloop van de wedstrijd. Want uiteraard moeten we ook nog de PSG-trainer Luis Enrique, die zich dus, zoals Frans even nagekeken heeft, mag scharen in een rijtje van 3 Champions League-eigenaren. Althans, winnende coaches. Even vragen wat die overwinning nou beter voelt dan die van een jaar geleden. Ja. Hij zal er geen klote gevoelens over gehouden hebben, toch Frans?
1: Nee, zeker financieel niet, hè? Ik denk dat het jongens ook weer aardig gaan beuren daar.
0: Ja, jij hebt ook even opgezocht.
1: Jij hebt ook opgezocht
0: hoeveel geld er uiteindelijk verdiend is, hè, met die Champions League finale.
1: Ja, Paris Saint-Germain heeft 138 miljoen het weer erbij kunnen schrijven. Dus op de rekening. Maar ja, daar zitten zulke rijke jongens achter. Die vinden dat prima. Maar die liggen er eigenlijk niet wakker van. Hè?
0: Nee, dat denk ik ook
1: als
0: niet.
1: Als het niet beuren.
0: Zometeen gaan we even luisteren naar de winnende coach, Luis Enrique. Coffee and

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Houd van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Van deze band werd vaak gezegd on-Nederlands goed. En gelijk hebben ze Kane. Pardon, Kane hoor je. Er zit er een tussen. En my best wasn't good enough. Ja, we hebben bij Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio. En je hadden net natuurlijk al de Arsenal-trainer aan het woord in Coffee & Classics. Dan mag natuurlijk de trainer van het winnende team, Luis Enrique van Paris Saint-Germain, natuurlijk niet ontbreken. Zijn ploeg had het gisteravond tijdens de Champions League finale lastig tegen het, noem het maar, stugge Arsenal. Dat hij al wat spectaculaire overwinningen had weten te boeken eerder in die competitie. Wat dacht je van die halve finales tegen Bayern München? Dat waren absoluut de hoogtepunten. Dus Luis, hoe kijk je terug op deze finale?
1: I think the match started the best way for them. They scoring a lucky action. After that, it was pleasure for them because they know how to defend. It was very tough. We are used to attacking in that way with a lot of players behind the ball. But against them, they are strong physically. They try to take advantage in any action. Very tough. I think we deserve to draw the match. And at the end, we are very happy winning that trophy.
0: Hij kijkt er toch een beetje met een gekleurde bril naar. Want laten we nou eerlijk zijn, dat doelpunt dat Arsenal al in de zesde minuut wist te scoren, dat was het ook niet bepaald een lucky goal. Hij joeg gewoon prachtig in de bovenhoek. Het ging allemaal om de cup met de grote oren die hij dus nu, Luis Enrique, voor de tweede keer op rij weten te winnen met Paris Saint-Germain. Nou, dat is natuurlijk ook de vraag waar wij antwoord op willen hebben. Was de overwinning gisteravond nog mooier dan die van vorig jaar?
1: Of course, unbelievable. I speak with my assistant manager Rafael Polo, and I said, do you think we are going to win again? And it was like that. And I think when you put all your energy and you try to give your players and the team the best energy that you can, okay. It doesn't matter about the result. I think we deserve both teams to win that trophy. But if I look at the whole season, I think we are a little bit in advance because we suffer a lot during this competition. We played against the strong teams in Europe and we deserve to win this trophy.
0: Ja, ik denk dat we eigenlijk, als het gaat om Champions League verband, dat we eigenlijk nooit meer een spannende wedstrijd zullen zien dan die halve finale tegen Bayern München, toch, Frans?
2: Ja, dat was echt een geweldige partij. Dat was eigenlijk de finale. Ik vond dit met die penalties is toch altijd een beetje een anticlimax. Vorig jaar 5-0 was dan een beter verhaal, vind ik. En dat hij zegt dat deze mooier is, ja, vind ik niet. Die vorige was beter. Ja. Maar inderdaad, de halve finale was de beste.
0: Ja, en wat ik al zei, Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat had eigenlijk gewoon de finale moeten zijn. Want dat waren in ieder geval qua instelling, als het gaat om het spelen van attractief en ook aanvallend voetbal, waren die veel meer gelijk gestemd. Arsenal is natuurlijk een veel meer berekenende voetbalploeg.
2: Ja, dat klopt. Maar wel leuk vind ik dat ze bij Paris Saint-Germain de 10 dezelfde spelers als vorig jaar aan het begin hadden staan. Alleen de keeper was een andere. Maar verder dezelfde spelers. Blijkt toch wel dat zo'n ploeg zijn team bij elkaar kan houden. Dat is wel gaaf, vind ik.
0: Ja, ze hebben daar ook wel wat muntjes om dat te bewerkstelligen, hoor.
2: Ja, dat gaat helemaal nergens over. Ja, wat ze daar per dag uitgeven, dat is hier een 10 jaar uitgave, zeg maar, bij een club.
0: Ja, ze hebben wel eens uitgerekend dat als je bij wijze van spreken kijk naar onze tweede divisie, de keukenkampioendivisie.
2: Ja.
0: Als je alle budgetten daarbij van die teams gaat optellen, kom je nog steeds niet aan de bedragen die clubs als Paris Saint-Germain als budget kunnen inzetten. Kijk, dat hebben we natuurlijk in de Formule 1 racerij, hebben we dat wel, hè? De zogenaamde budget cap. Maar daar heb ik bij voetballen nooit over gehoord.
2: Nee, dat zou

0: ze misschien wel eens kunnen doen, en wat ze bij voetbal ook kunnen doen, wat ze bij hockey doen, is dat je eruit kan gaan en een andere speler in, weet je wel, zo dus kunt wisselen. Dus dan, ja, dat vind ik ook wel een goed verhaal. Bij ijshockey hebben ze dat ook, daar gebeurt het heel veel. Maar bij hockey gebeurt het, ga je eruit en dan kan een ander erin.
1: Ja, nou, misschien moeten we toch eens een keertje met voetbalbonden gaan praten. We hebben goede ideeën, Frans, vind je niet?
0: Ja, hele goede ideeën.
1: Ik vind dat ze goede ideeën hebben.
0: Ja.
1: Hey, zometeen gaan we verder in het tweede uurtje Koffie en Classics. Dan gaan we het hebben over tennis. Met onder meer Jesper de Jong. Die komt in actie tijdens de vierde ronde van Roland Garros. Het is voor die Jesper absoluut een sprookje. Maar ook Tannon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen voorbij. Want de vraag of zij in september terugkeren in de Nederlandse selectie voor de Davis Cup. Daar op die vraag willen we ook antwoord hebben. En verder blikken we nog vooruit op de voorlaatste etappe. En vooruit op de slotetappe van de Giro d'Italia. Maar dat is dan voor de mannen.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag wordt Paris Saint-Germain gehuldigd in Parijs omdat ze de Champions League hebben gewonnen. Maar het bestuur van het gebied rond de Champs-Élysées wil het niet. Het is niet te beheersen, zeggen ze. Gisteren werden na de winst honderden mensen opgepakt bij rellen in Parijs en andere steden. Er worden vanmiddag 100.000 mensen verwacht. Bij een vechtpartij vannacht bij een restaurant in Werkendam is iemand gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant werd een ruit vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De ruzie kan te maken hebben met een voetbalwedstrijd gistermiddag. Daar liep het ook uit de hand. Rond de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald. Ruim 320.000 euro. Deelnemers liepen in Rotterdam langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. En dat is volgens burgemeester Schouten geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen. En binnenkort gaat de film Toy Story 5 in première. En het kan zomaar zijn dat Taylor Swift daarbij betrokken is. Studio Pixar deelt op social media allerlei hints. In een filmpje zijn de initialen TS te zien en het favoriete getal van de zangeres 13. Ook staat in het bijschrift van het filmpje een zin uit de hit Shake It Off van Taylor Swift. Een mix van wolken en zon, het wordt 20 tot 26 graden. In het binnenland kan een bui vallen, langs de kust blijft het droog. Morgen begint zonnig, daarna wolken en een paar buien.
5: Als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat-opvolgmelk voor 6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
14: Lidl, Lidl Deals.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
19: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
23: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
25: Radio. Rob van Zomeren.
26: Goedemorgen en hartelijk welkom bij het tweede uurtje Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. 11, herstel, 6 minuten over 11. Zometeen hebben we het over Jesper de Jong. Dan gaat het over

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. I'm loving angels instead. Hoorde je Robbie Williams voorbij komen met Angels. Ja, dat Grand Slam toernooi. Roland Garros, we gaan naar tennis in volle gang. En wat is er tot op heden? Een verrassend toernooi. Grote namen als Jannik Sinner, Novak Djokovic, die liggen gewoon al uit het toernooi. Terwijl onze eigen Nederlandse Jesper de Jong staat te shinen op de diverse courts daar op Roland Garros. Voor het eerst in zijn carrière heeft hij de vierde ronde gehaald van een Grand Slam toernooi. En dat heeft hij in eerste instantie, daar heeft hij echt nooit op kunnen rekenen, want hij was niet eens geplaatst. Er is een uitvaller geweest, een afmelding, en toen werd hij alsnog toegevoegd aan de deelnemerslijst. En die kans die heeft hij werkelijk met twee handen aangepakt. In de derde ronde won hij met 3-2 van de als 13e geplaatste Karin Shatgat. Moet even goed uitspreken. Shatsanovov. Na afloop kreeg hij tegenover de NOS de vraag of dit de mooiste overwinning was uit zijn carrière.
1: Dat denk ik wel, ja. Zeker. Ik had, in de ochtend had ik al het gevoel van ik ben ready voor echt een fysieke battle. Ik voelde me gewoon heel erg goed en ik was blij dat het ook echt een fysieke battle werd. Dat het een lange pot werd. Dat ik de eerste set kon winnen, want dan wordt het uiteindelijk, ja, kan het gewoon een hele lange wedstrijd worden. En ik was daar ready voor en dat was ook te zien op de baan. Dus dit is mijn mentaal beste wedstrijd ooit en ik investeerde er veel in. We zijn heel veel mentaal bezig en dat komt er nu uit en dat is heel, heel fijn. Ja, er zijn wel hele mooie dingen met mijn coach en met mijn team die gewoon, steken er allemaal zoveel energie in. Mijn ouders, mijn familie, mijn vriendinnen. Het is ook gewoon, het is heel emotioneel. Iedereen werkt gewoon heel, heel veel mee met iedereen leest heel veel mee. En zondag heb ik mezelf een mooi verjaarscadeau gegeven. En daar mag ik nog een keer gaan strijden.
0: Ja, zondag is vandaag de vierde ronde, oftewel de achtste finale. Op zijn 26e verjaardag neemt Jesper Jong het op tegen de nummer 3 van de wereld, Alexander Zverev. Over die Zverev gesproken, Frans, die denkt namelijk dat hij tegen een andere de Jong gaat spelen. Luister je even mee?
2: Ja,
0: let op,
3: tegen Frankie de Jong
0: speelt.
3: Ja,
0: let op, hoe die het zegt.
3: Het
0: is hartstikke leuk.
3: Wie gesagt, ik spreek Frankie de Jong als nächstes. Ik spreek hier unfassbar gutes Tennis en dat is mijn focus.
0: Nooit geweten dat Frankie de Jong ook lekker kan tennissen.
2: Ja.
0: Maar goed. Wat wilde je zeggen? Frans, wat wilde je zeggen? Oh, verbinding met Frans valt eventjes weg. Pak ik de
2: draad hier. Nee.
0: Oh, je bent er wel.
2: Ik schrok even. Deze de Jong die schrijft 187.000 euro bij omdat hij de derde ronde heeft gewonnen. Dus bereiken. Ja. Dus ja, dat is ook wel lekker eten voor zo'n jongen. Die heeft natuurlijk heel veel team om zich heen die hij allemaal moet betalen. Dus als hij een keer lekker die 187.000 erbij schrijft, dan kan hij een beetje beter ademen. Want het is wel pikkelen voor die jongens.
0: Nou, het is ook bloed en bloed verzengd warm Roland Garros. Er zijn ook heel veel mensen op de tribunes die flauw zijn gevallen. Maar goed, die Alexander Zverev, hij weet niet precies tegen welke de Jong die speelt. Maar goed, hij is wel de nummer 3 van de wereld. Hij speelt dus tegen Jesper de Jong, niet Frenkie de Jong. Dat wordt een lastige opgave voor onze Jesper. Want we hebben wel gezien dat hij kan stunten. Maar dit is echt wel een hele zware tegenstander. Half 4 vanmiddag gaat die wedstrijd van start. Zal te zien zijn op Eurosport 2. Zometeen hebben we meer tennis. En we gaan zometeen ook nog eventjes praten met onze eigen Olaf Mol. Want we gaan qua Formule 1 gelukkig het volgend weekend ook weer gewoon de lampen uit laten gaan. En dan racen we op het circuit van Monaco. En dit liedje staat wat mij betreft toch wel een beetje gelijk aan een bokswedstrijd. Maar goed, dat was vorige week. Hier is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerper verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. De atleet reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: minuten voor 11:30. En ik kan hier in ieder geval vanuit de Grand Prix Radio Studio een klein beetje naar de hemel kijken. Het is niet helemaal strak blauw, maar ik durf toch wel te spreken van een redelijk zonnige zondag. Gaan we ook richting Monaco een zonnige Grand Prix tegemoet. Ik hoop dat hij mij daar in ieder geval iets kan vertellen vanuit een plek waar ongetwijfeld de zon schijnt. Calpe in Spanje. Olaf, goedemorgen.
1: Een heel, heel hartelijk goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Oké, kom erop met die temperatuur in Calpe.
1: Even snel op mijn horloge kijken. Op dit moment 24 graden. Het is de beste tijd van het jaar, joh. Het was van de week natuurlijk warmer in Nederland. Alleen dan roept hij dan, ja, het is bij ons warmer dan bij jou. Ik zei, ja, wacht maar over 3 dagen. Dus ik heb alweer gezien dat ze in Zuid-Limburg allemaal hagelstenen voor hun noten gehad hebben. En ja, die heb je hier dus niet. Dus ja. Nee, dit is heerlijk. En het koelt hier s'nachts ook niet af. Hè. Het verschil tussen dag en nacht is maar 3 of 4 graden hier.
0: Ja, geniet er dan maar even van. Want je kan straks gewoon weer het vliegtuig pakken naar Nederland, vriend.
1: Ja, maar kom wel goed, joh.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Hey, Oddy, toch alweer het een en ander gebeurt in de wereld der Formule 1. Zoals jij het mooi weet te formuleren. Straks gaan we al richting Monaco. De grote prijs die volgend weekend op de agenda staat. Maar ook weer een hoop gedoe. Wat is er waar van het verhaal van Bottas?
1: Ja, eigenlijk dus helemaal niks. Oh. En dat is natuurlijk wel, dat is een dingetje. Ja, maar goed, wat er tegenwoordig natuurlijk gaande is, ik ga even met jou terug in de tijd. Bernie Ecclestone deed vroeger in Formule 1 niet aan YouTube, social media en dat soort dingen. Dat hield hij allemaal weg. Nou, toen zijn de Amerikanen gekomen en natuurlijk hebben ze heel veel nieuwe mensen gekregen. Alleen, ja, even flauw gesproken, iedere gek op een zolderkamertje kan tegenwoordig een templateje maken. Dan ziet het eruit alsof het breaking news van de Formule 1 is. Die plaatst dat en die roept de positie Bottas onderding. Dan zijn er dus allemaal mensen die ook geen journalisten zijn, die daar niks van checken, niet even met het team bellen of vragen hoe het zit. En die ja, dat wordt een soort olievlek, weet je. Die posten, reposten, al die algoritmes pakken dat op. Dat is gewoon een super, super nadeel van social media. Dus dat is eigenlijk een hele lijn ruis die er daardoor bijgekomen is. En natuurlijk, die worden soms ook door managers en andere mensen gebruikt om weer onrust binnen een team te creëren. Maar er is gewoon, ik bedoel, als de teambaas en Bottas roepen, het is complete bullshit. Ja, klaar, weet je. Dat is natuurlijk hetzelfde wat er met Ocon pas geleden gebeurde. Alhoewel ik wel persoonlijk denk dat de positie van Ocon voor volgend jaar misschien niet geheel zeker is. Maar er werd gesproken van een ruzie in Miami en dat. En ja, en dan moeten ze dat dus in harde boordingen moeten ze dat gaan tegenspreken. Dat is natuurlijk allemaal negatieve energie. Dus niks ergers als dat je iets wat niet waar is over jou, daar je daar energie in moet gaan stoppen om te roepen dat het niet waar is. Want het is in de basis al niet waar.
0: Ja, maar je zal toch iedere keer weer moeten weer spreken. Want ja, op een gegeven moment gaat dat zo'n vlucht nemen dat je ook niet kunt doen alsof die geruchten niet bestaan. Dan heb je inderdaad ook al die sites. Hè. We hebben het al eens een keertje eerder gehad over de zogenaamde clickbaits. Dat mensen met een kop van een artikel alles proberen te doen om zoveel mogelijk keren via internet aangeklikt te worden. Want dat is weer goed voor de waarde. Ja, het is ook denk ik een ontwikkeling die gewoon niet meer te stuiten is, Olly.
1: Ja, het ligt er een heel klein beetje aan. Hè. En het zal niet meevallen. Hè. Ik bedoel, want ik heb me altijd afgevraagd, waarom is het wereldwijde web, waarom is dat www. En omdat het World Wide Web is, snap ik ook wel, voor iedereen. Waarom kun je niet ZZZ. Creëren met alleen maar bedrijven die zakelijk zijn?
0: Ja.
1: Dat als je daar komt, het eerste wat je ziet is, dit ben ik, dit is mijn adres, dit is mijn telefoonnummer en dit is mijn e-mailadres. Dat je weet dat je in een zakelijke business en dus veilige omgeving zit.
0: Bij vooral een omgeving waar je ervan uit kunt gaan dat de informatie die tot je komt ook daadwerkelijk klopt. Want dat is denk ik nog het grootste nadeel.
1: Nou, vroeger had je op X nog die vinkjes en die kreeg je dus als je een X-aantal volgers had en als je berichten allemaal oké waren. Ja, Twitter is ook niet achterlijk. Tegenwoordig kan je zo'n vinkje kopen. Ja, dan is het dus ook meteen weer weg. Ja, het is een blauw vinkje.
0: Dat maakt
1: het
0: ook lekker betrouwbaar als je dingen gewoon kunt kopen. Dus dat zag je bijvoorbeeld aan de race-licentie van Verschuur. Weet je, die heeft hij gewoon gekocht. Die heeft hij nooit enige moeite hoeven doen.
1: Sterker nog, Frans heeft hem geleased, want dat is goedkoper. Ja.
0: En is het beter aftrekbaar? Want daar is het ook heel goed in. Om te kijken hoe dingen fiscaal eventueel beter uit kunnen komen. Hey, we gaan richting de grote prijs van Monaco. Valt daar nog iets zinnigs over te zeggen, Olly, in de aanloop?
1: Laten we eerlijk zijn. De Grand Prix zelf van Monaco is nooit, bijna nooit het grootste spektakelstuk van het jaar. Het plaatje klopt natuurlijk, het geld, de boten, de dingen. Alle teams laten daar altijd hun grootste prospects naartoe komen. Mensen waarvan ze kans hebben om een dikke sponsordeal af te sluiten. Dus ja, dat mag allemaal wel wat kosten. Maar die wedstrijden zijn natuurlijk, ja, het woord optocht vind ik altijd wel nog lastig. Maar het is wel soms een hele zit. En dan is hij ook nog een keertje altijd heel erg lang. Dus ik heb al voorgesteld, maak van Monaco een mooi speciaal weekend. Doe zaterdag een sprint en doe zondag een sprint. En dan heb je twee kortere wedstrijden en dan is het leuk. Aan de andere kant, je kunt er niet inhalen. Dus ja, dan worden dat twee korte optochtjes. Dus het blijft een heel lastig ding.
0: Ja, ik moet wel zeggen, zeker, ja.
1: Eén ding is zeker, de zaterdag in Monaco, de kwalificatie van Monaco, is by far het spannendste, het mooiste wat er in het jaar is. Klaar.
0: Ja, dat wilde ik nou eigenlijk net gaan zeggen, maar je maakt weer het gras op mijn voeten vandaan. De kwalificatie op Monaco, dat is toch iets. Ja. Bedoel, daar kan ik gewoon echt een jaar naar vooruitkijken. Dat vind ik, dat kan ik me zo verheugen. Wat een spektakel is dat. Gewoon ook omdat je moet eigenlijk een beetje over de limiet heen gaan. Wil je kans maken op pole. Maar dat een fractie te veel, je schrijft je auto af.
1: Dat ook. En er zijn natuurlijk ook legio-voorbeelden. Ik noem niet de naam Rosberg, ik noem niet de naam Leclerc. En een paar jaar geleden, dat als je er met nog 6 minuten te gaan goed voor staat, nou, dan ram je dat ding op een rotplek, ram je een beetje tegen de muur. Je zet hem stil en zegt, hij doet het niet meer. En dan heb je een gele vlag en dan kan de rest zijn tijd niet meer verbeteren. Dus dat speelt ook wel mee. Hè. Schumacher, die ooit gewoon in de raskast tegen de muur ging en in één keer, de beste coureur ter wereld, kon ze achteruit niet meer vinden.
0: Heel gek.
1: Ja, die hebben ze gepakt. Die hebben ze gepakt, die moest achteraan starten. Maar dat soort trucjes, ja, daar moet je ook op letten. En ik hoop alleen maar dat de wedstrijdleiding doet wat ze de vorige races wel gedaan hebben in Canada. In de vrije trainingen met name, weet je. Als er dan aan het einde van de rit was er maar één vrije training en dan is er een code rood. En ze zeggen, ah, we verlengen hem met 5 minuten. Of we verlengen. Ja, ik heb dat altijd geroepen. Als er in de laatste 5 minuten van een kwalificatie een code rood valt, moet je meteen zeggen, we verlengen hem met 5 minuten. Want in 5 minuten kan iedereen minimaal nog 1 run zetten. En anders heb je de situatie dat mensen het dus tactisch gaan gebruiken. En dat er dus 12 man met een hand in het haar zitten. En denk, ja, of die waren bezig aan een goede ronde. Ja, dan ben je de bok. En dat klinkt als heel oneerlijk.
0: Ja, dat trouwens tegen de muur zit aan het eind van de kwalificatie. Dat heeft ook nog lange tijd wrok gekoesterd bij Verstappen richting Perez. Kan je nog herinneren?
1: Ja, maar dat soort dingen. Dus. Maar de truc is, waarom doen ze het? Omdat het kan en omdat je er dus mee wegkomt. Als je zorgt dat je er niet mee wegkomt. Kijk, je kunt ook specifiek voor Monaco een regel maken. Degene die een code rood veroorzaakt in de kwalificatie, start achteraan. Dan doet niemand het meer.
0: Nee, heb je volkomen gelijk in. We gaan trouwens, dat wil ik ook nog heel even over het voetlicht brengen. We gaan hier bij Grand Prix Radio, gaan we natuurlijk ook bij de Grote Prijs van Monaco nog iets bijzonders doen. Want je gaat voorbeschouwen vanuit de Grand Prix Radio Studio. En dat doe je 20 minuten voor aanvang van de daadwerkelijke race. Hoe gaan jullie dat invullen, jij samen met Jack?
1: Nou, in die zin, we gaan beginnen op het moment dat de pitstraat open gaat. Dus dan hebben wij in ieder geval een beeld van hoe is de weersituatie en dat soort dingen. En we gaan mensen gewoon even historisch meenemen in wat mooie anekdotes van het circuit waar we op dat moment zijn. Voor de rest nemen we natuurlijk uiteraard de startgrid door. Daar houden we wat quotejes in weg. De informatie van Pirelli is er dan inmiddels. Dus we gaan even kijken hoe het met de strategieën zit. Wie nog welke banden over heeft en dat soort dingen. En daar stoppen we dan mee om 14:15. Okay, dus als de wedstrijd om 3:00 start, beginnen we om 10:30 en stoppen we om 14:45, zodat iedereen en ook ikzelf nog even een bakje koffie kan halen.
0: Belangrijk.
1: En dan om 5:00 gaan we gewoon iedereen de wedstrijd kijken. Of ze dat dan op Viaplay doen of de F1 Pro TV app. Dat is, ja. En we hebben in het verleden bij Grand Prix Radio maken we natuurlijk al jarenlang een voorbeschouwing. Nou, daar zijn op dit moment wat veranderingen in. Dus ik denk, nou, dan gaan we misschien op deze manier invullen. En KijkTV had er wel oren naar om daar beeld bij te krijgen. Dus er komt gewoon cameraatjes bij. En een beetje regie, een beetje vormgeving, een beetje dat soort dingen. En eigenlijk gewoon een, je zou het een videopodcast kunnen noemen. Maar komt op een streamingsdienst, dus ook ja, tv-programma vind ik een groot woord, maar ja, er komt beeld bij.
0: Ja, nou, toegevoegde waarde, dus de voorbeschouwing. 20 minuutjes voor de aanvang van de race, dat zal betekenen dat je zo rond 10:40.
1: 40 minuten voor aanvang van de race.
0: 40 minuten voor aanvang, maar 20 minuten na het hele uur, zo zou ik het moeten formuleren. Dan beginnen jullie met de voorbeschouwing vanuit de Grand Prix Radio Studio. En als added value, mooi Frans woord, is het ook nog eens een keer te zien bij kijk.nl. Live dus vanuit de Grand Prix Radio Studio. Frans, jij hebt natuurlijk ook gereden op Monaco.
2: Ik heb de pole positie getraind, dus ik weet een beetje hoe het is.
0: Oh.
2: In de voorprogramma van de Formule 1, ja, dat klopt.
0: Wat een succes heb jij nog in je leven gekend?
2: Ja. Maar het was toen in de tijd dat ik voor Renault reed. En dat was geweldig om daar te mogen rijden en dat soort dingen. Dus dat was allemaal super. Podium gehaald en super.
0: We hebben veel om naar uit te kijken voor het komende weekend. Olly, geniet nog even van het lekkere weer daar in Kopen.
1: Gaat zeker lukken.
0: Jans, wij praten zo meteen nog eventjes verder. Want ja, we hebben nog het een en ander te bespreken met betrekking tot wielrennen en nog andere zaken. Dat en veel meer bij Grumpy Radio, jouw sportradio, na de break.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Het is Linda Koopzondag bij Otrium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
11: Everyone from left to right van Holland, kom ze al. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
17: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Bestel je OBU op netlink.nl.
19: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
21: Dit is niet normaal meer.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
25: Lidl deals. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
27: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
28: Lekker zoet.
27: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
29: Dan gaan we vieren.
27: Aldi.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel is de vertraging een kwartier. Het heeft onder meer te maken met de afgesloten A27.
6: Grand Prix Radio.
7: Rob van Zomeren.
28: Goedemorgen en welkom bij het laatste deel Koffie en Classics van vandaag. We hebben het al gehad over tennis, hè? Roland Garros. Jesper de Jong vanmiddag tegen Alexander Zverev. Maar rond het Nederlandse Davis Cup team, daar is ook het een en ander aan de hand. Zoomen we zo meteen. Dan geven we verder op in.
6: Grand Prix

0: Bohemian Like You. The Dandy Worlds hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ik zei het al, hè. We hebben nieuws over het Nederlandse Davis Cup team. Dat was natuurlijk wat gedonder in de glazen. Nu hebben we eindelijk Teller Griekspoor, Bodek van de Zandschulp en captain Paul Haarhuis gereageerd op de mogelijke terugkeer van die Nederlandse toptennissers in de Nederlandse selectie voor de Davis Cup. De kopman Griekspoor en van de Zandschulp die ontbraken bij Oranje tijdens de laatste wedstrijd in februari. Griekspoor liet toen het verloren uitduel met India schieten, met name omdat hij niet te spreken was over het beleid van de Nederlandse Tennisbond, de KNLTB. Zo uit hij onder meer kritiek op de ongelooflijk slechte staat van de tennisbanen, over faciliteiten die niet deugden op het Nationale Trainingscentrum. En hoewel Van der Zandschulp zich achter Griekspoor schaarde, was dat voor hem niet de belangrijkste reden om dat duel te laten schieten. De voornaamste reden voor zijn afwezigheid was dat het gewoon slecht uitkwam in zijn agenda dat ze in India moesten gaan spelen. Het lag ook in de lijn der verwachting dat de partijen in juni zo'n beetje rond het grastoernooi van Rosmalen een verhelderend gesprek zouden hebben over de zaken die misschien wel voor verbetering vatbaar zijn. De captain Paul Haarhuis werd door de NOS gevraagd hoe groot hij de kans acht dat Griekspoor en Van der Zandschulp in september zullen terugkeren in Oranje.
1: Ik schat die kans redelijk groot. Ja, ja. Ik heb met ze allebei gezeten hier. En in principe heb ik niks gehoord in die gesprekken. Dat ze niet erbij zijn. Maar ook niet dat er bepaalde redenen bij zijn waarom ze niet bij zou willen zijn. Dus dat heb ik niet gehoord. En kijk, het is nog ver weg. Maar in principe heb ik een goed gevoel over hun deelname.
0: Mooi. Lichtpuntje. Haarhuis heeft dus in ieder geval dus een positief gevoel over hun deelname. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe kijken die tennissers daar nou zelf naar? Eerst nog even luisteren naar Botik van de Zandschulp. Hij werd naar die gesprekken gevraagd met Paul Haarhuis. Ja, daar kwam niet zo heel veel uit. Luister maar.
2: Ja, zeker gesprekken met Paul gehad. Over hoe en wat, hoe ik erin sta. Dat eigenlijk, dat is er een beetje gebeurd. Nog niks definitief.
0: Daar kan je dus helemaal niks mee. Toch? Maar goed, hoe zit het dan met Teller Griekspoor? Heeft hij al een besluit genomen over zijn deelname in september?
3: Tuurlijk, je denkt er af en toe wel eens over na, maar ik heb daar nog absoluut geen besluit over genomen. Ik heb daar Paul ook nog te weinig over gesproken. En ook wel met Paul gezegd van oké, het is nog zo ver weg. Ik ga sowieso nu geen beslissing nemen. Die deur staat open, die stond open. Dus dat is voor mij niet veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde. En we zullen gaan zien hoe het zich gaat vormen de komende weken, komende maanden. En dan zal ik uiteindelijk een beslissing nemen.
0: Nou, het pleit is nog niet beslecht. En we hebben nog wel even tijd, hoor. Dus best even afwachten. Van 18 tot en met 20 september, dan zijn pas de volgende wedstrijden van Oranje in de Davis Cup. Het Nederlands team moet het opnemen tegen Colombia. En dat is een belangrijke ontmoeting voor Nederland. Want er staat namelijk lijfsbehoud op het hoogste niveau in die competitie op het spel. Dus laten we hopen dat we daar met de sterkst mogelijke selectie kunnen aantreden. Je luistert naar Koffie en Classics. Dit is Grand Prix Radio. Ja.

0: kan je niet tegen.
1: Nee, nee, dan wordt de omgeving voor mij heel erg stil. Die lopen allemaal weg. Ik blijf. Ja. Dus dan, gaan we niet doen.
2: Als dan de second wind vrijgelaten wordt, dan rukt Greenpeace meteen met 5 rubberboten uit. Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. En we hadden het net heel even over Monaco. Ik zat me net te realiseren dat ik het eigenlijk voor mezelf wel heel erg jammer vind dat we bijvoorbeeld met de merkencups waar ik dan in gereden heb, daar nooit zijn geweest. Al hebben volgens mij Clio's daar wel ooit gereden, toch?
1: Ja, we hebben daar jarenlang even Renault daar in het voorprogramma gezeten. En dat kopen ze en dat maken ze dan voor 10 jaar geldig. En dat is hartstikke mooi. Dan sta je in een parkeergarage met z'n allen. En dan rij je daar voor het volle publiek. En je rijdt 2 wedstrijden. 1 zaterdag en 1 zondagmorgen. Ja. Dat is altijd superleuk.
2: Hoe zou het nou gekomen zijn dat... Want ik heb in de Clio's nooit gereden. Ik heb in de Saxo Cup gereden. Ik heb in de Megane Trophy gereden. Bij jou in het team in het Dutch Touring Car Championship. Ja. Later nog de BMW 130i Cup. Maar ik ben nooit in Monaco. Waarom zijn ze toen met die Megane Trophy gestopt op Monaco dan?
1: Nou, het was dus zo dat elk land konden de eerste 3 deelnemen aan de, aan de dingen. En op een gegeven moment hebben ze bij Renault een aparte auto ontwikkeld. Voor een Europees kampioenschap had je de Alpine. Daarna had je de Megane. Ja, die auto's reden allemaal in het voorprogramma. Kijk, elk land is een Clio-wedstrijd. En dan heb je dus 600 man en dan mogen de eerste 3 van ieder land meedoen. Maar op een gegeven moment hebben ze dus echt een Europa Cup auto ontwikkeld bij Renault. En die auto reed dus in het voorprogramma van de Formule 1. Maar op meerdere plekken. Je reed ook voorprogramma DTM, je reed voorprogramma andere Formule 1 races. Dus dat was echt heel bijzonder. Maar Renault is dat helaas allemaal mee gestopt door een bekend iemand.
2: Lekker dan. Heb ik gewoon naast de pot gepist. Maar ja, goed, maakt niet uit. Ik ben wel een keertje op Monaco geweest, maar dat was gewoon tijdens een vakantie toen we daar in de buurt waren. Maar dan kun je ook delen van het circuit gewoon rijden. Maar tijdens races is ook een stuk in tegengestelde richting, hè?
1: Ja, maar tijdens als het niet geraced wordt, gaat die open. En dan kun je er overheen lopen en rijden. En dat zie je dan ook allemaal mensen die daar lopen. En heel voorzichtig rondrijden. Dus echt het is meer zien en gezien worden dan een race. Want ja, wat Olaf al zei, de kwalificatie is het belangrijkste. En daarna is het een optocht, zeg maar.
2: Ja, maar goed, dat leek mij niet heel verstandig om in tegengestelde richting te gaan rijden. Terwijl er geen Grand Prix was. Dus laat ik dat maar niet doen. Nee. Hey, aan het einde van deze aflevering van Koffie en Classics Frans gaan we het even hebben over de Ronde van Italië. De mannen, althans, dat... deel van de Giro zit er bijna op. Vandaag de slotetappe. En Jonas Vingegaard die is vrijwel zeker van de eerste eindzege in de Giro. Gisteren soleerde hij in de laatste bergrit naar de winst. Daarmee boekt hij weer zijn 5e ritzege. Met zijn uitoverwinning gaat Vingegaard in een select rijtje renners komen. In zowel de Tour, de Vuelta als de Giro hebben gewonnen. Slechts 7 anderen deden dat hem voor. In gesprek met de NOS reageerde Jonas Vingegaard op zijn 5e ritzege. En waarschijnlijk ook die eindzege.
3: Something that I never have dreamed of before this race, to win 5 stages, and that's something special for me. To be honest, I think everything went even better than we had expected, to be honest, because the Giro is always the most unpredictable Grand Tour of the year, so yeah, I feel like we've had everything under control the whole time, and it's not often you have that in the Giro, so we're obviously very happy, and this is more than we expected.
2: More than we expected. Meer dan we verwacht hadden, dus Jonas Vingegaard naar de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië. Tijmen Arendsman, die maakt als nummer 4 in het algemeen klassement nog kans op een podiumplek. Kijk hoe dat vandaag gaat, maar de achterstand van 29 seconden, die hij had op Hindley, kon hij in de voorlaatste etappe in ieder geval niet meer goed maken. Dus lijkt die 4e plek in het eindklassement het maximale voor Arendsman. Wat overigens wel zijn beste resultaat is dat hij ooit neerzette in een van de 3 grote rondes. Hij werd al een keertje 5e in de Vuelta in 2022, 2 keer 6e in de Giro, dat deed hij in 2023 en 24. Na afloop van de rit gisteren zei Arendsman het volgende voor de microfoon van de NOS.
4: Ja, heel erg zwaar, maar ik denk dat we super trots mogen zijn. Dit is precies wat we hadden afgesproken in de bus. Ons niet gek laten maken en ons tempo rijden. Ik ben natuurlijk gewoon een ander soort klimmer dan Jai of Felix. Ik kan super veel tijd pakken in tijdrit en dan is het meer pacen voor mij op te klimmen. En dat hebben we perfect gedaan.
2: Vandaag dus tijd voor de 21ste en meteen de slotetappe van de Giro d'Italia. Het peloton wacht een vlakke rit door de straten van de hoofdstad Rome, waar ze zullen starten en finishen. In totaal worden er 131 kilometers afgelegd zonder noemenswaardige beklimmingen. De koers die begint vanmiddag om 2:50. De verwachte eindtijd rond 6:50 in de namiddag. Franske, daar zit het er weer op, deze aflevering van Koffie en Classics. Mag ik je heel erg bedanken voor je expertise, de gezelligheid, de aanwezigheid en vooral die vakkundig

0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Morgen ben je er niet in Formule 1 aan tafel, hè?
0: Nee, nee. Dan zit Roland Molenhof, ja, Molenwijk.
1: Hou nou op, want je zit hier ook al zo in zijn haar.
0: Ja.
1: Laten we het nou vooral even heel erg vriendelijk houden met z'n allen. Eens even kijken, want ik heb een mailtje, een berichtje gekregen van ons aller Mario de Pizzaman. Ah. Deze week schuiven aan Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur, winnaar van de 24 uur van Le Mans, sportief directeur van de Dutch Grand Prix. Want ja, daar gaan we ook naartoe, hè. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort in de Formule 1. Ja, ongelooflijk dat we daar afscheid van moeten nemen. Wat was dat? Nou ja, goed, laat maar gaan. Nicky Terpstra, voormalig profielrenner, nu ploegrijder bij Soudal Quickstep. We hebben ook nog de meest, daar heb je hem, controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, aan tafel. En de presentatie is morgen in handen van Bas van Veenendaal. Fransie, dankjewel.
0: Nou, dat wordt spannend.
1: Ja, dat wordt het zeker. En de week erop, na de Grand Prix van Monaco, dan zijn wij er gewoon weer. Fransie, als gezegd, dankjewel. Gezellig dat je erbij was.
0: Okay.
1: En wij spreken elkaar ongetwijfeld later weer.
0: Later.
1: Masolos. Dank voor het luisteren naar Koffie en Classics. Zometeen hoor je op Grand Prix Radio, jouw sportradio. Love and Only, Robert Delors. Nu tijd voor de Mos. Hier is Bruce.

0: is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Afgelopen nacht hebben twee asielzoekers in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. 60 anderen sliepen in een noodopvang in Warfum. Dat kan vanavond ook nog, maar daarna moet een andere gemeente het overnemen als het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het deelbestuur van het centrum van Parijs maakt zich grote zorgen over de huldiging van Paris Saint-Germain vanmiddag. Er worden 100.000 mensen verwacht en gisteravond liep het uit op rellen nadat de club de Champions League had gewonnen. Het leek wel een guerrilla-oorlog, zei een bestuurder. Een automobilist heeft er in de Rotterdamse wijk Feyenoord een zootje van gemaakt. Volgens Rijnmond reed hij een lantaarnpaal uit de grond en tegen auto's aan. Hij ging vandoor met de motorkap omhoog. De politie had hem snel, want de auto had een spoor koelvloeistof achtergelaten. De man had te veel gedronken. En in Roosendaal is een fanatieke beller aangehouden. De man had op één dag 160 keer het noodnummer 112 gebeld. Volgens Omroep Brabant schold hij elke keer iemand uit. Om hem te stoppen gingen agenten bij hem langs. Toen hij opendeed was hij ook weer aan het bellen met 112. De man is vastgezet en zijn telefoon in beslag genomen. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren, zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Daar heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Net als op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar is de vertraging zo'n 5 minuten.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Wat? Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
6: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot.
16: Grand Prix Radio.
17: Robert Delore. De Iraanse voetbalbond heeft de FIFA in een brief om uitleg gevraagd over de nog lopende visumprocedure voor de Iraanse voetballers en stafleden. Ja, Iran wacht nog altijd op geldige visa voor het WK. Hopelijk komt het goed.

0: my face. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vlak na 12 uur op deze zomerse zondag. Vandaag zijn de perioden met zon, maar er kan ook een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag tussen de 20 en 26 graden hier in Nederland. Ja, en in Italië, daar staat vandaag de allerlaatste etappe van de Giro d'Italia op het programma. Het peloton rijdt een vlakke rit door de straten van Rome, waar vanmiddag definitief duidelijk wordt wie er met de eindzegen naar huis gaat. Voor de sprinters is dit traditioneel nog één kans om te schitteren voordat het grote feest losbarst. Ja, en bij de vrouwen was er gisteren juist volop commotie. Lorena Wiebes kwam als eerste over de streep en leek voor het eerst in haar carrière de roze leiderstrui te veroveren. Maar die vreugde duurde niet lang. Na afloop bleek haar fiets niet aan de regels te voldoen, waarna ze werd gedisqualificeerd. En dat had grote gevolgen. Niet alleen raakte ze haar zegen kwijt gisteren, ze moest zelfs de hele Giro verlaten. Ja, een bijzonder pijnlijke afloop van wat eerst een droomstart leek voor Wiebes. Over die opvallende beslissing sprak haar manager met Langs de Lijn bij de NOS.
1: Eigenlijk kan dit niet waar zijn. En welke weegschaal is de correcte weegschaal? Hè? Weet je ook niet, hè? Want het is natuurlijk absurd, want een fiets wordt altijd voor de koers gemeten door de mechanieken. Ja, en de UCI heeft de fiets natuurlijk gelijk gewogen na de etappe. En die constateren dat hij waarschijnlijk ietsje te licht is. Maar ja, welke weegschaal is de juiste? Dat is mijn vraag eigenlijk. Maar dit is voor Lorena natuurlijk verschrikkelijk. Dit is wel zo bizar. Ik heb haar zeker gesproken. Ze snapt er ook helemaal niets van natuurlijk. Ze had helemaal toegeleefd naar dit evenement. Die roze trui, die moest en zou ze hebben. Gesteund door de hele ploeg. Dus dit is ook echt een domper voor de ploeg. Dat kan ik je wel zeggen.
0: Ja, grote domper dus voor Lorena Wiebes in de Giro voor vrouwen. Je hoorde haar manager André Boskamp gisteren na de disqualificatie bij de NOS. Maar goed, ondanks Wiebes gaat de Giro door. De vrouwen finishen vanmiddag rond 3 uur. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker: de Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richting 12:30, tijd voor je zondagse lunch. Eet smakelijk. En tijdens je lunch nemen we even het sportnieuws met je door. Gisteren liep Arsenal de Champions League mis. Daar heb je vast wel wat over meegekregen. Maar van een sombere afsluiting van het seizoen voor Arsenal is geen sprake. De club pakte eerder al de landstitel. Ja, ze wonnen de Premier League. En daarom trekken de spelers vandaag gewoon met een open bus door Londen om het toch nog te vieren. De coach van Arsenal baalt natuurlijk wel van de verloren finale, maar kijkt vooral met trots terug op een seizoen waar de supporters volop van hebben genoten. Dan rugby, waar de landstitels zijn verdeeld gisteren. Bij de vrouwen schreef Waterland geschiedenis met de eerste zelfstandige landstitel van de club. En bij de mannen was het opnieuw feest voor de Haagse rugbyclub die zijn titel met succes verdedigde. En ook op de atletiekbaan viel er iets te vieren. Discuswerper Ruben Rolvink heeft het Nederlands record verbeterd. Met een worp van ruim 70 meter zette hij een nieuw nationaal toprecord neer. De discus vloog dus niet alleen ver, maar rechtstreeks de recordboeken in. Straks gaan we er even hebben over voetbal. Gisteren speelde Curaçao een oefenwedstrijd tegen Schotland. Dat was een interessante wedstrijd. Daarover straks meer hier bij jouw Sportradio.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi. Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen af vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja?
16: Echt serieus?
15: Wat
16: een geld!
15: 50.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
25: Oranje fans opgelet, KPN.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A1, daar sta je wel bijna een half uur vast van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, want er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Robert Delore.

overal in Nederland via DAB Plus online. En natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, was gisteren na de oefenwedstrijd tegen Schotland kritisch op de arbitrage. Curaçao moest al vroeg met 10 man verder na een rode kaart. Een beslissing waar de bondscoach het absoluut niet mee eens was, zo vertelde hij na de wedstrijd. Volgens Advocaat had de scheidsrechter het incident ook op een andere manier kunnen oplossen. Tot dat moment van die rode kaart zag Advocaat juist veel positieve dingen bij zijn ploeg tegen het sterke Schotland. Uiteindelijk ging de wedstrijd wel met 4-1 verloren. Maar volgens de ervaren coach was de rode kaart een belangrijk kantelpunt. De voorbereiding op het WK wordt ook iets lastiger door die rode kaart, maar Curaçao werkt ondertussen gewoon verder naar het eerste WK uit hun geschiedenis. Dan heel wat anders. Voor de liefhebbers van modder, motoren en spektakel is het vandaag genieten in Duitsland. Op het circuit van Deutschenthal staat de MXGP van Duitsland op het programma. En daarbij komen ook meerdere Nederlanders in actie. Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Kelvin Vlaanderen en Brian Bogers gaan de strijd aan om belangrijke WK-punten daar. Na de kwalificaties van gisteren is het vanmiddag tijd voor het echte werk. 2 mandjes zijn er, eentje om 2 uur en eentje om 5 uur. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Take that.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytiryai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim-directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op deze zondagmiddag. En het is best een lekkere zomerse dag. Als je een beetje de onweersbuien en de regen weet te ontwijken die nog hier en daar kan vallen. Ja, en vandaag ook veel sport om te volgen. We hebben darts, wielrennen en ook motocross en ook handbal. Want vandaag is de finale van het Nederlands kampioenschap. Daarover straks meer.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Degene die gisteren uit de Maarseveense plassen werd gehaald, was een jongen. Hij heeft het niet gered. Dat heeft de politie laten weten. Hulpdiensten werden rond 5 uur 's middags gewaarschuwd. Met drones, een duikteam en een helikopter werd naar de jongen gezocht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam, is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Er is brand uitgebroken in een huis in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Er komt veel rook vrij en daarom is een NL-alert verstuurd. Mensen die in de buurt wonen moeten uit voorzorg hun huis uit. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Wel moesten een paar katten worden gered. En in Zeist is het Nederlands elftal bezig met de eerste groepstraining op weg naar het WK voetbal. Ongeveer 1500 fans hebben een kaartje bemachtigd. Het zijn veel kinderen. 1 speler ontbreekt nog en dat is Jurriën Timber. Hij verloor gisteren met Arsenal de Champions League finale van Paris Saint-Germain. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
11: Dit is niet normaal meer.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
13: Lidl, Lidl deals.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.

0: jij daar?
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus, waar wachten ze nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Attap.
2: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Grand Prix Radio.
20: Robert Delore. In de NBA hebben de San Antonio Spurs voor het eerst sinds 2014 de finale bereikt. De ploeg uit Texas versloeg gisteren titelverdediger Oklahoma City Thunder. In de grote finale moeten ze spelen tegen de New York Knicks.

0: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Ik ben Robert. Gezellig dat je erbij bent op deze zondagmiddag. Ja, vanmiddag gaat de strijd om de Nederlandse handbaltitel los. HV Kras, Volendam en Aalsmeer beginnen aan de finale. Een tweeluik, dat moet gaan bepalen wie zich landskampioen mag gaan noemen van het handbal. Ja, de eerste wedstrijd wordt gespeeld in een ongetwijfeld sfeervolle Opperdam in Volendam, waar de thuisploeg hoopt op een goede uitgangspositie voor de return van volgende week. Ja, beide clubs behoren al jaren tot de top in de Nederlandse handbal. Dus alles wijst op een spannende finale. Ja, om 2:30 dan start die finale en dan gaat de jacht op de landstitel officieel los. Straks meer sportnieuws voor je. En we kijken vanmiddag natuurlijk ook even terug op de Champions League finale van gisteravond. De coach van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, kreeg gisteren na afloop van de gewonnen finale bij CBS Sports de vraag of de overwinning van gisteren mooier is dan die van vorig jaar.
1: Of course, unbelievable. I speak with my assistant manager Rafael Pola and I said, do you think we are going to win again? And it was like that. And I think when you put all your energy and you try to give your players and the team the best energy that you can, okay. It doesn't matter about the result. I think we deserve both teams to win that trophy. But if I look at the whole season, I think we are a little bit in advance because we suffer a lot during this competition. We played against the strong teams in Europe and we deserve to win this trophy.
0: Aldus de Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique in gesprek met CBS Sports gisteravond na de gewonnen Champions League finale. Straks meer sport in het kort hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Hey!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de drie topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Offering Radio, jouw sportradio richting 2:30 op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Ja, gisteren in Amerika hebben in de NBA de San Antonio Spurs voor een prachtige comeback gezorgd. De ploeg uit Texas won de beslissende 7e wedstrijd van titelverdediger Oklahoma City. En staat daardoor voor het eerst sinds 2014 weer in de NBA-finale. En daar wacht een hele mooie klassieker tegen de New York Knicks. En dat wordt dan een herhaling van de finale uit 1999. Dan voetbal. Bondscoach Dick Advocaat kijkt met gemengde gevoelens terug op de oefenwedstrijd gisteren tegen Schotland. Ja, de nederlaag deed pijn voor Curaçao, maar vooral de rode kaart zorgde voor frustratie. Volgens Advocaat veranderde die beslissing het hele verloop van de wedstrijd. Toch ziet hij nog genoeg positieve punten richting het eerste WK uit de geschiedenis van Curaçao. Ja, nog meer teleurstelling. Hè. Bij Arsenal is er na de verloren Champions League finale natuurlijk het een en ander aan teleurstelling te vinden. Maar ook motivatie. Middenvelder Declan Rice gaf aan dat het zien van Paris Saint-Germain met de beker juist ook brandstof geeft. De boodschap is duidelijk. Deze teleurstelling moet de basis worden voor toekomstig succes. Zo zei Declan Rice na het verliezen van de Champions League finale gisteren. Straks meer voetbal. We blikken nog even wat meer terug op gisteravond. Het voetbalspektakel in Hongarije, waar de Champions League finale werd gespeeld en na strafschoppen werd beslist. Zometeen aan het woord. De

0: cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
1: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo op voor Almof.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
15: En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage.
14: Smint. Boost yourself.
16: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet veel files. Op de A4 rijdt het wel langzaam naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging. Het heeft ook te maken met werkzaamheden, onder andere op de A9. En op de A12 staat file vanuit Arnhem naar Duitsland. Heeft ook te maken met werkzaamheden. Voor de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Robert Delor. Met straks nog even een terugblik op de Champions League finale van gisteren.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio in het weekend waarin de Champions League is beslist. Gisteravond keek de voetbalwereld naar Budapest, waar Arsenal en Paris Saint-Germain de strijd aangingen om de Champions League. Dat eindigde in winst voor Paris Saint-Germain en dus tranen bij Arsenal. De Londenaren leken wel lange tijd op weg naar een historische Champions League zege, maar zagen PSG naar rust langzij komen vanaf de strafschopstip. Ook in de verlenging kwam er geen beslissing, waardoor penalties uitsluitsel moesten geven. En juist vanaf 11 meter ging het mis voor Arsenal. Ja, ondanks een gestopte penalty was het toch PSG dat uiteindelijk met de beker aan de haal ging. Een enorme teleurstelling voor de spelers, de staf en de supporters van Arsenal. Na afloop keek de trainer Mikel Arteta nog even terug op de wedstrijd.
1: We had an incredible competition. We haven't lost a single match in the competition, but the reality is that when something had to go our way, especially in the boxes with the penalty that it was given to Mosquera and the no penalty to Marueke and the penalty kicks, those margins didn't go for us. We knew that if we go to extra time and penalties, the penalty takers would be different players. Still with the quality, when you got Epps take penalties in training, it doesn't miss any. But then you have to do it in this moment. We've been unfortunate not to have the same precision and efficiency that they had, and that's the reason that we haven't won it.
0: We hadden niet dezelfde precisie en efficiency die zij hadden, zo concludeerde Arsenal-trainer Mikel Arteta na de verloren Champions League finale gisteren tegen Paris Saint-Germain. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielerploeg SD Works Protime reageert verbijsterd op de disqualificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de disqualificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo... net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works Protime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot disqualificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Je gaat richting 2 uur op de meest relaxte dag van de week, de zondag. Met vandaag nog wat belangrijke sportevenementen. Onder andere de ontknoping van de Giro d'Italia voor de mannen. Zij finishen rond 6:10 in Rome. En er is ook handbal. De strijd om de Nederlandse handbaltitel barst vandaag los, later vanmiddag. In Volendam, daarover straks meer, dus blijf er gezellig bij.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Meerdere mensen zijn onwel geworden tijdens de marathon van Groningen. De veiligheidsregio zegt dat ze een hitteberoerte kregen. Bij het Universitair Medisch Centrum zijn 2 mensen op de spoedeisende hulp binnengebracht, maar de verwachting is dat er meer volgen. Een deelnemer vertelde dat lopers via een e-mail waren gewaarschuwd voor de hitte. Bij de rellen in Parijs gisteravond zijn bijna 800 mensen aangehouden. Dat zijn er 2 keer zoveel dan tot nu toe bekend was. Het liep helemaal uit de hand nadat Paris Saint-Germain de Champions League finale had gewonnen. Er viel ook een dode. Een man van 24 reed met zijn motor op een wegblokkade van de politie. De man die vannacht werd doodgereden op de A67 in Brabant is misschien 2 keer geraakt. Dat zegt de politie op basis van de verwondingen die hij had. Hoe de man op de snelweg kwam is nog niet bekend. De politie zoekt onder meer naar 2 mensen op een zwarte scooter. Die hebben misschien meer gezien. Memphis Depay heeft helemaal meegedaan aan de eerste groepstraining van Oranje voor het WK voetbal. De laatste weken was er door een blessure twijfel of hij wel fit zou worden, maar het ziet er goed uit. De training was in Zeist en er stonden 1500 mensen te kijken. Op de meeste plaatsen droog en geregeld wat zon. In het binnenland nog kans op een bui en het wordt 19 tot 26 graden. Morgen vrijwel hetzelfde weer als vandaag.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
12: Dit is niet normaal meer.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
15: Lidl, Lidl deals.
16: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Grand Prix Radio.
3: Robert Delors. De verloren Champions League finale is voor Arsenal direct motivatie richting het volgende seizoen. Want trainer Mikel Arteta heeft aangegeven dat hij zijn selectie wil versterken. Hij ziet de transferperiode als een belangrijke stap daarvoor.

kant op FM 97.6 op de zondag. En het wordt een mooie sportmiddag. In Italië staat de allerlaatste etappe van de Giro d'Italia voor de mannen op het programma. Het peloton trekt door de straten van Rome, waar de renners nog één keer alles gaan geven voordat het grote slotfeest kan beginnen. Met onder andere Tijmen Arendsman en Koen Bouwman in koers is er ook Nederlandse inbreng om in de gaten te houden. Dan dichter bij huis. Ja, vanmiddag gaat de strijd van start om de Nederlandse handbaltitel. Volendam ontvangt Aalsmeer in de eerste wedstrijd van de finale. Twee traditionele topclubs, een volle hal en een landstitel die op het spel staat. Kortom, alle ingrediënten voor een mooie handbalmiddag zijn aanwezig. Ja, en dan nog wat nieuws van gisteren uit Engeland. Want sneu nieuws hè, voor Arne Slot. Die moet daar vertrekken. Nog geen jaar nadat hij met de club de Premier League wist te winnen, heeft Liverpool besloten afscheid te nemen van de Nederlandse trainer. En de zoektocht naar een opvolger is inmiddels gestart. En het gerucht gaat dat de trainer van Bournemouth zou moeten worden. Dat houden we uiteraard in de gaten voor. Hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 2:30 op je zondagmiddag. Een mooi moment om nog even wat sportnieuws met je door te nemen. Bij Arsenal wordt niet lang getreurd om de verloren Champions League finale van gisteravond. De trainer van Arsenal, Mikel Arteta, kijkt alweer vooruit en heeft een duidelijke boodschap afgegeven. Als Arsenal de volgende stap wil zetten, zullen er versterkingen moeten komen, zo heeft hij verteld. De transferzomer belooft dus interessant te worden in Londen. Dan de Giro. In de Giro d'Italia voor vrouwen is ondertussen nog altijd veel discussie over de disqualificatie van Lorena Wiebes gisteren na de etappe. Haar ploeg legt zich daar niet zomaar bij neer en onderzoekt juridische stappen. Volgens de ploeg zijn er twijfels over de metingen die hebben geleid tot uitsluiting van Wiebes. En dan nog even atletiek. Ruben Rolvink heeft gisteren geschiedenis geschreven. De discuswerper verbeterde het Nederlands record en werd de eerste Nederlander ooit die de magische grens van 70 meter wist te doorbreken. Straks voetbal. Ja, er worden nog volop oefenwedstrijden gespeeld als voorbereiding op het aankomende WK voetbal. Zometeen nemen we dat even met je door hier bij jouw Sportradio. Ja.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het is zondag, dus we gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Radio Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan veroorzaken een paar minuten vertraging. Op de A4 naar Amsterdam, daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Komt door werkzaamheden onder meer aan de A9. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je 20 minuten in de file tussen Oegstgeest en Wassenaar. Dat komt door een ongeluk.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Robert Delor.

Amfree Radio, jouw sportradio. Het is de laatste zondag van de maand mei. En dat betekent dat we steeds dichter bij de aftrap van het WK voetbal komen. In de aanloop naar dat WK worden er flink wat oefenwedstrijden gespeeld. Voor Oranje begint het serieuze werk komende woensdag in de Kuip tegen Algerije. En daarna volgt nog een oefenduel met Oezbekistan voordat het WK-avontuur echt van start gaat. Ronald Koeman zal die wedstrijden gebruiken om zijn ploeg helemaal klaar te stomen voor het toernooi. Ook Curaçao komt nog in actie. Gisteren speelden ze tegen Schotland. Die wedstrijd werd met 4-1 verloren. En volgende week speelt de ploeg van Dick Advocaat een oefenwedstrijd tegen Aruba. En dat is een mooi moment om hopelijk nog voor hun wat extra vertrouwen te tanken richting het allereerste WK uit de geschiedenis van het eiland. En verder zijn er nog meer mooie oefenwedstrijden met onder meer Duitsland, Brazilië, Frankrijk, Spanje, Engeland en Argentinië die in actie gaan komen. Kortom, het WK is nog niet begonnen, maar de voorpret draait al op volle toeren. En daarvoor zit je natuurlijk helemaal goed bij ons. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Wout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dichtbij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio
1: is jouw
0: sportradio.
2: Enjoy this trip.

Free Radio, jouw sportradio, richting 3 uur. Dat betekent straks deel 2 van de zondagmiddag. En dus het Sportcafé op je radio met Alexander Stevens zometeen. Die je meeneemt door de sport van deze zondag. Met uiteraard aandacht voor de Giro d'Italia. Maar er is meer, onder andere ook de Baltic Sea Darts Open. En natuurlijk heeft hij de perfecte muziek voor je zondagmiddagborrel. Dus veel plezier zometeen met Alexander Stevens. Alle

0: Grand Prix Radio. Grand Prix
1: Radio. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de Marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrecht-marathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen te weinig vliegtuigen beschikbaar. In totaal werden 22 vluchten geannuleerd. Transavia zegt dat zoveel mogelijk passagiers op dezelfde dag werden omgeboekt naar een andere vlucht. En voetballer Virgil van Dijk heeft op Instagram Arne Slot bedankt. Die was zijn trainer bij Liverpool, maar werd gisteren ontslagen. We zullen het winnen van de Premier League in ons eerste seizoen samen nooit vergeten, schrijft van Dijk. Die is met het Nederlands elftal in Zeist, waar de eerste training op weg naar het WK was. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. Het wordt van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen, weinig verandering.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika Land Cruise. Nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Oranje fans

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl,
3: Lidl Deals. Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ik?
10: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
11: Echt waar?
10: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
11: Dat is stoer van mij.
10: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
9: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
12: Radio. Alexander Stevens.
13: Goedemiddag, de Braziliaanse bondscoach Carlo Ancelotti heeft er vertrouwen in dat Neymar de eerste WK-wedstrijd kan spelen. Hij is nog niet helemaal fit, maar het komt goed, zegt Ancelotti. Zo direct meer.

Free Radio. Het is je zondagmiddag met periode met zon. Toch nog wel wat regen of onweersbuien trouwens ook in het land. In het oosten is de kans erop trouwens het grootst. Temperatuur is wel lekker. 20 graden aan de kust. 26 dus in het oosten waar die regen- en onweersbuien ook zitten. Morgen trouwens nog steeds kans op een buitje. En morgen wordt het maximaal 25 graden. Het is je zondagmiddag waarbij Carlo Ancelotti zojuist, de Braziliaanse bondscoach, heeft bekendgemaakt dat hij er vertrouwen in heeft dat Neymar de eerste WK-wedstrijd kan spelen over 2 weken. De sterspeler is nog niet helemaal fit, wat in Brazilië, logischerwijs in Brazilië, leidde tot speculaties dat hij misschien mogelijk vervangen zou worden binnen de selectie. De coach, Carlo Ancelotti, was echter duidelijk en stelde dat Neymar zeker meegaat naar het toernooi en gaat er zelfs vanuit dat de openingswedstrijd die gespeeld wordt door Brazilië met Neymar zal zijn. En wuifde daarmee dus alle twijfels over de deelname van de voetballer weg. Het Schotse nationale elftal heeft Tyler Fletcher opgeroepen als vervanger voor de inmiddels geblesseerde Billy Gilmour. De controleur raakte zaterdag geblesseerd, gisteren dus tijdens een oefenwedstrijdje tegen Curaçao. En kan daardoor niet deelnemen aan het WK. Zijn plek in de selectie wordt ingenomen door de 19-jarige Fletcher. Hij is zoon van Darren Fletcher, de voormalige aanvoerder van het Schotse elftal. En die speelt bij Manchester United. Voor de jonge middenvelder betekent, logischerwijs, voor deze jongeman dat het zijn debuut is als zijnde deelname aan het WK en deel uitmakend van de WK-selectie voor het nationale elftal van Schotland. Het Nederlandse elftal, als we dan toch bezig zijn met het WK, is vandaag begonnen aan de voorbereiding voor logischerwijs wat er over 2 weken moet gebeuren. Er moet gepresteerd worden. Ronald Koeman verwelkomde bijna de complete groep. Niet iedereen was er, maar bijna iedereen voor een open training op het campus van de KNVB in Zeist vandaag. Alleen Jurriën Timber ontbrak nog bij de selectie. Er waren ook nog eens zo'n 1500 toeschouwers bij. Die waren erop afgekomen. En er waren ook de stand-by-spelers. Geertruida was er, Maatse was er. In totaal stonden er 27 internationals op het veld in Zeist voor de eerste gezamenlijke sessie in aanloop naar het WK in Noord-Amerika. Zo direct even bijpraten. Sport in het kort. Het is de editie die de zondagmiddag voor jou compleet maakt met ons eigen Nout van Sommeren. Hij zit namelijk op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier op je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. Dat leed reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio. Alexander Stevens. Het is je zondagmiddag richting 3:30. Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje, heeft gereageerd op het ontslag van de trainer van zijn club Liverpool, de Nederlander Arne Slot, gisteren. De verdediger van Oranje deelde een bericht op zijn Instagram-account waarin hij Arne Slot bedankt voor zijn inzet. Het was een periode van tegenvallende resultaten voor Slot het afgelopen jaar na dat succes. Eerder dus, en dat was in 2025, toen ze de landstitel haalden in Engeland met Liverpool in de Premier League. Virgil van Dijk wenste de Nederlandse trainer in zijn bericht veel geluk voor de toekomst en benadrukt ook zijn bijdrage aan de club Liverpool niet te zullen vergeten. Zometeen gaan we richting België. Ja, en dat heeft alles te maken met Kevin de Bruyne. Zometeen meer. Eerst even kijken naar het weer. Periode met zon op het ogenblik. Nog enkele regen- of onweersbuien. Die zitten met name in het oosten. De temperatuur vandaag tussen de 20 en 26 graden. En morgen kan er een enkel buitje voorkomen. Morgen liggen de temperaturen rond de 25 graden. Het is je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio. Or

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove & Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Het is niet normaal meer.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Heb jij ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrij vakanties.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Bij Amsterdam is het wat drukker door de werkzaamheden aan de A9. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat daardoor file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Alexander Stevens.
18: Zometeen Moto2 met de Nederlander Colin Feijer.

0: Grand Prix Radio met Bruno Mars. In de Moto2 in Italië op het circuit van Mugello heeft Manuel González de Grand Prix gewonnen, de Moto2. De Spanjaard domineerde de race, maar er waren natuurlijk ook twee Nederlanders die volgden. Weliswaar kwam de Spanjaard met ruime voorsprong over de finish, maar de andere Nederlandse coureurs reden allebei in de punten. Colin Feijer eindigde op de 9e plek, Zonta van den Goorberg als 15e en pakte daarmee het laatste punt voor het kampioenschap. Dat is in ieder geval goed nieuws voor de liefhebbers van MotoGP. De Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt heeft een nieuwe hoofdtrainer. De Duitse club heeft gekozen voor Adi Hütter, die daarmee terugkeert bij de club waar hij natuurlijk al eerder werkte. De trainer, afkomstig uit Oostenrijk, moet de club uit de Bundesliga komend seizoen naar nieuwe successen leiden, Eintracht Frankfurt. Hij was al eerder trainer daar tussen 2018 en 2021 en haalde toen de tijd, moet eerlijk gezegd worden, goede resultaten met het team. Details over de contractduur nu van de Oostenrijker zijn niet naar buiten gebracht. Eintracht Frankfurt komt later nog met de details. Dan gaan we het straks hebben over iemand die gaat vertrekken bij AC Milan. De details erover hoor je. En nog veel meer sport ook. Zometeen hier in Sport in het Kort. Het is je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker: de Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is langzaamaan richting 4 uur aan het gaan. In het voetbal heeft Japan 2 weken voor de start van het WK een kleine overwinning geboekt. De eerste tegenstander van het Nederlands elftal straks op het WK was namelijk in een oefenwedstrijd met 1-0 net te sterk voor IJsland. Het enige doelpunt van de wedstrijd, die trouwens in Tokio werd gespeeld, werd op de valreep gemaakt door Koki Ogawa. De spits van de Nederlandse club NEC. Inderdaad, hij speelt in de Goffert. En daarmee werd hij matchwinner voor zijn land Japan. Dat ondanks de zege geen overweldigende indruk trouwens maakte in de voorbereiding, maar dat zegt op zich natuurlijk ook niet zo heel veel. Als we het hebben over voetbal, voetbalclub Willem II is in rouw na het overlijden van Jan Vioen. De voormalig voorzitter en clubarts is 86 jaar geworden. Hij groeide in zijn lange periode bij de Tilburgse club uit tot eigenlijk wel een clubicoon. En was een bekend gezicht voor vele generaties supporters en spelers. De club heeft het nieuws vandaag bekendgemaakt. Details over een eventueel afscheid of een herdenking van Jan Vioen zijn op dit moment nog niet naar buiten gebracht door Willem II. Maar wellicht volgt dat nog.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 4 uur.
5: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Tijdens de Marathon van Groningen zijn 7 lopers door de hitte bevangen. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Mogelijk zijn meer mensen niet goed geworden en daarom zijn extra ambulances opgeroepen. De deelnemers aan de marathon werden door de hitte verrast, want het is in Groningen warmer dan voorspeld. Ook bij andere marathons werden mensen onwel door de hitte. RTV Utrecht schrijft dat 2 deelnemers in Amersfoort naar het ziekenhuis zijn gebracht. Eentje moest worden gereanimeerd. In Houten werd iemand die meedeed aan de Utrechtmarathon niet lekker. Een paar duizend reizigers zijn afgelopen week de dupe geweest van annuleringen bij Transavia. Volgens de Telegraaf waren er door operationele problemen van de sociale zekerheid. Hij wil vooral van Pro en Ja 21 weten wat ze belangrijk vinden, zei Veilbrief in Buitenhof. Afgelopen week wezen de vakbonden bezuinigingen af en dreigen staking in onder meer het OV. En de brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is onder controle. 2 portieken zijn zwaar beschadigd.

beschadigd en een deel van de achtergevel is ingestort. Toen de brand vanmorgen uitbrak, werden 60 omwonenden geëvacueerd. 12 kunnen voorlopig niet terug naar huis. Niemand raakte gewond. Geregeld zon, maar ook stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot buien. In de westelijke helft van het land blijft het droog. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ethos sneller.
5: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
26: Odido.
0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Grand Prix Radio.
3: Alexander Stevens.
4: Voetbalclub Real Madrid is voor het 15 jaar op rij door Forbes uitgeroepen tot de meest waardevolle club ter wereld. Geschat wordt dat ze momenteel 8,15 miljard euro waard zijn.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Coldplay, Viva La Vida. Het is je zondagmiddag met periode met zon. Misschien nog wel een beetje regen of onweer in het oosten. Temperatuur vandaag maximaal rond de 26 graden in het oosten. Morgen een beetje hetzelfde weer. Real Madrid, je hoorde het net al, is voor het vijfde jaar op rij door Forbes, het blad, uitgeroepen tot de meest waardevolle club ter wereld. De club wordt geschat, volgens het zakenblad, op ruim 8 miljard euro. En met dit bedrag blijft dus de club uit Madrid de concurrentie ruim voor. Want de nieuwe nummer 2 op de lijst is Barcelona. Dat ondanks een aanzienlijke waarde op toch wel gepaste afstand volgt. Manchester United staat ook in de top 3 van de ranglijst van Forbes. Over voetbal gesproken, in de aanloop naar het WK voetbal heeft de Schotse bondscoach een wijziging moeten doorvoeren in zijn selectie die afreist. Tyler Fletcher is opgeroepen als vervanger van Billy Gilmour. Die is namelijk geblesseerd. De controleur, zoals hij heet, raakt gisteren in een oefenduel met Curaçao geblesseerd. De vervanger, 19 jaar, Fletcher is de zoon van de voormalige aanvoerder van Schotland. En hij speelde bij Manchester United, Darren Fletcher. Hij zal op korte termijn bij de nationale ploeg van Schotland voegen, zichzelf. In voorbereiding natuurlijk op het toernooi in Noord-Amerika over 2 weken. En over 2 weken is het dan zover. Dus ook bondscoach Ronald Koeman was in Zeist en verwelkomde daar eigenlijk de hele groep. Bijna iedereen was er, behalve Jurriën Timber. Die was er nog niet. De eerste training was vandaag op de KNVB-campus. Open voor publiek. Mannetje of 1500 waren erbij. En er waren ook familieleden van de spelers bij. Kortom, het was een gezellige zondagmiddag daar. Oranje bereidt zich natuurlijk voor op het toernooi dat gespeeld wordt straks in Amerika, Canada en Mexico. Zometeen eens even kijken hoe het staat in Parijs. Roland Garros. Hoe staat het daar met de meneer De Jong? Je hoort er zo meteen meer over op je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytteriai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim-directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: You sure do. Come on, baby.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Calvin Harris en Sam Smith, Promises, richting 4:30. Het is een bijzondere dag vandaag. Allereerst Jesper de Jong, de tennisser, is vandaag jarig en gaat dus op deze dag voor de overwinning van zijn leven. Hij probeert op Roland Garros vandaag te winnen. En niet van zomaar iemand, maar een speler uit de top 10 van de wereldranglijst. Alexander Zverev. Bij de boekmakers is natuurlijk Zverev de grote favoriet voor de eindzegen. En die vierde ronde die gespeeld moet worden, dat is natuurlijk wel een dingetje voor de Nederlander. Maar niets is onmogelijk op het gravel van Roland Garros in Parijs. Vorig jaar won de Jong een set van Zverev, waarna hij in de tweede ronde alsnog trouwens met 3-1 in sets verloor. Hij kijkt erop terug, de Nederlander, met de woorden: ik speelde toen goed in de eerste set. Dat staat hem zeker nog helder voor de geest. Hij zegt, ik ga die set toch nog even terugkijken, want daar kan ik misschien wel voor leren. En van leren voor de partij van vanmiddag. We houden het voor je in de gaten, in Parijs dus. Jesper de Jong gaat op zijn verjaardag voor een overwinning op de favoriet van Roland Garros. We zijn benieuwd. Zometeen veel meer over sport. Je hoort het hier op je zondagmiddag. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zondagmiddag. We zitten rond 4:30. Wat doet het weer eigenlijk morgen? Vandaag weten we het. Dat is inmiddels wel duidelijk. Er waren nog wat regen- en onweersbuien in het oosten. Temperaturen die zo'n beetje tussen de 20 en 26 graden grofweg zaten. Morgen opnieuw kans op een licht buitje. En de temperaturen maximaal zo'n beetje hetzelfde. Dus eigenlijk morgen hetzelfde als vandaag. Saai? Nee, prima. Eerlijk weer. Zometeen gaan we het hebben over wielrennen. Giro, natuurlijk. Maar nog veel meer andere zaken. Blijf hier, dan mis je niks.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
10: Lidl Deals. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
11: Lidl, Lidl Deals.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
18: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar 6,99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Alexander Stevens.
30: De Nederlandse roeiers doen het goed. Zo meer.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je zondagmiddag. En goed nieuws voor liefhebbers van de Nederlandse roeiploeg. Ze hebben namelijk een goede vorm getoond bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Dat is in Sevilla. De ploeg veroverde in totaal namelijk 8 medailles. Er was goud voor mannen dubbel met Simon van Dorp en Melvin Twellaar. De dames 4 ook en bij de mannen 8. Zilver werd behaald door de vrouwen dubbel. De mannen dubbel 4 en de dames 8. De mannen 4 moesten genoegen nemen met brons. Maar gisteren was er ook al een bronzen medaille voor Femke van der Vliet in de skif. Dus het gaat lekker daar in Sevilla. Over lekker gesproken, tennissen natuurlijk met onze eigen Nederlandse Jesper de Jong in Parijs. Tijdens Roland Garros nu. Maar er is meer als het gaat over tennissen. Want wordt er nagedacht over, bijvoorbeeld door Talon Griekspoor, deelname aan de Davis Cup. Dit was zijn reactie bij de NOS.
1: Tuurlijk, je denkt er af en toe wel eens over na, maar ik heb daar nog absoluut geen besluit over genomen. Ik heb daar Paul ook nog te weinig over gesproken. En ook wel met Paul gezegd van oké, het is nog zo ver weg. Ik ga sowieso nu geen beslissing nemen. Die deur staat open, die stond open. Dus dat is voor mij niet veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde. En we zullen gaan zien hoe het zich gaat vormen de komende weken, komende maanden. En dan zal ik uiteindelijk een beslissing nemen.
0: Uiteindelijk is het niet Griekspoor alleen, maar ook Botik van de Zandschulp. Zijn die mannen er dan wel of niet bij? Captain Paul, zijn naam wielerleven, Paul Haarhuis. Hoe schat hij de kans in?
2: Ik schat die kans redelijk groot, ja. Ja. Ik heb met ze allebei gezeten hier. En in principe heb ik niks gehoord in die gesprekken. Dat ze niet erbij zijn, maar ook niet dat er bepaalde reden bij zijn waarom ze niet bij zou willen zijn. Dus dat heb ik niet gehoord. En kijk, het is nog ver weg, maar in principe heb ik een goed gevoel over hun deelname.
3: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 17-jarige middenvelder Nnamdi Coca stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nou, het was Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coca was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Coca voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Coca omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de drie topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, je zondagmiddag. En iets eerder op deze middag heeft Elisa Balsamo de tweede etappe van de Ronde van Italië, de Giro voor vrouwen, gewonnen. Ze is 28 jaar, klassementsleidster van een Lidl-trek. En ze was na vrijwel een vlakke rit, die trouwens ruim 150 kilometer was, tussen Roncade en Cardelole, de snelste in de massasprint vandaag. De Nederlandse topsprinter Lorena Wiebes werd gisteren gedisqualificeerd. Daar was een hoop over te doen. En ze is dus ook de Giro uitgezet, omdat haar fiets namelijk niet volgens het reglement zou zijn. Hij zou namelijk te licht zijn geweest. Door de disqualificatie van Wiebes, die als eerste over de streep kwam tijdens de etappe van gisteren, de eerste, ging gisteravond de eerste roze leiderstrui naar Balsamo, die dus die vandaag verzilverde in een overwinning. Die Italiaans was gisteren in de eerste rit als tweede achter Wiebes namelijk geëindigd, en daarom kreeg ze ook die roze trui. De eerste, Lara Gillespie, werd vandaag tweede voor de Italiaanse Consoni. En de Nederlandse, Charlotte Kool, eindigde uiteindelijk op de vierde plek. De tweede etappe was eigenlijk vergelijkbaar met gisteren, als het gaat over de openingsrit van gisteren en de etappe van vandaag, qua stijl en dergelijke. Opnieuw kregen drie Italiaanse rensters een handjevol minuten voorsprong in de Giro. Het peloton liet het trio ook lang voor zich uitrijden voordat de vlucht op zo'n, wat zal het zijn geweest, 14 kilometer van de streep werd ingehaald. Morgen in de Giro voor dames een heuvelrit over 156 kilometer. In een toch wel een beetje oplopende laatste lijn. Ja. Voor de dames duurt de Ronde van Italië, de Giro, tot en met volgende week zondag. Zometeen, we gaan langzaamaan richting 5 uur. Gaan we eens even kijken wat het ANP voor laatste sportnieuws voor je heeft. En zo dadelijk na 5 uur nog veel meer, dus lekker hier blijven. We praten hier over alles bij. Wij zijn Grand Prix Radio, wij zijn jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 5 uur op je zondagmiddag. En in de Wunderino Arena, dat is in Kiel in Duitsland, valt vandaag de beslissing tijdens de Baltic Sea Darts Open. Ja, het toernooi is namelijk aanbeland bij de laatste dag. Wat betekent dat de darters vanmiddag al zijn begonnen met de derde ronde. De winnaars daarvan stromen direct door naar de kwartfinales. Uiteraard ook de halve en uiteindelijk de grote finale. De overgebleven darters komen in actie tijdens 2 sessies uiteindelijk om de titel te veroveren op het Europese evenement. De middagsessie was al lang begonnen, vanmiddag om 12 uur. Maar straks gaat het er echt om spelen tijdens de finales. Dat is vanaf 6 uur, dan starten die in Kiel dus in Duitsland. De wedstrijden zijn trouwens te volgen bij Viaplay. Veel meer over sport. Hebben we het over roeien, hebben we het over handbal. Je hoort het zo meteen hier. Je hoort het zo meteen hier.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Na de grote brand in een woning in Rotterdam-Zuid is in het huis een dode gevonden, meldt de politie. Vanwege de brand werden 60 woningen ontruimd en de bewoners van 12 woningen kunnen voorlopig niet terug. Hun huizen zijn te zwaar beschadigd. De brand in de wijk Feyenoord brak vanochtend uit en was pas na 3 uur onder controle. Bij enkele marathons zijn mensen niet goed geworden door de hitte. In Groningen waren het er 7 en 2 moesten naar het ziekenhuis. In Amersfoort en Houten werden mensen gereanimeerd. Hardloop-evenementen bij hoge temperaturen zijn een risico. Bij de halve marathon van Leiden eerder deze maand overleed een meisje van 15. In het asielzoekerscentrum in Dronten is afgelopen nacht iemand neergestoken. Omroep Flevoland meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie is die niet in levensgevaar. Waarom er is gestoken is nog niet duidelijk. Er zijn 2 mensen aangehouden. En in Parijs wordt gevierd dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Bij de Eiffeltoren staan tienduizenden mensen te wachten op de spelers die gisteravond wonnen van Arsenal. Meteen na die wedstrijd waren er grote rellen in Parijs. Zo'n 800 mensen werden aangehouden. Wisselend bewolkt met vooral in het oosten buien, soms met hagel en veel neerslag. In Gelderland en Overijssel geldt code geel. In het westen droog en het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen weinig verandering.
4: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
12: Dit is niet normaal meer.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet

Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove Endorf Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Zo, de goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
13: Alexander Stevens.
14: De Italiaan Marco Bezzecchi won de MotoGP in Italië. De Italianen, de Tifosi, gaan natuurlijk compleet uit hun dak daar op Mugello. Zometeen vatten we even het hele verhaal voor je samen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jouw zondagmiddag met periode met zon. Nog wel enkele regen- of onweersbuien in het oosten. Daar is de kans het grootste op. In dat deel van het land. Temperaturen kunnen maximaal oplopen nog tot een gaatje of rond en om de 26. Morgen hetzelfde weer. En in Italië, op het circuit van Mugello, zijn de fans compleet door het dolle. Want Marco Bezzecchi, die Italiaan, won namelijk deze middag de Italiaanse MotoGP daar. Hij is nog jong, de 27-jarige Italiaan. Maar heeft daarmee zijn kansen op zijn eerste wereldtitel zien vergroten. Want de Spanjaard Marc Marquez eindigde als zevende. En dat was ook niet echt slecht, want hij had een comeback na een toch wel heftige blessure. De Italiaan, Bezzecchi, op zijn Aprilia, die ging van start vanaf pole position en won het gevecht op de baan met zijn Italiaanse landgenoot Bagnaia. Die trouwens als derde eindigde achter de teamgenoot van Bezzecchi, Jorge Martin. Een feestje dus in Italië. En ook heel spannend hoe de MotoGP zich dit seizoen ontwikkelt. Zometeen met een schuin oog kijken wij naar de Giro d'Italia. Zowel voor de mannen die vandaag klaar zijn, als de vrouwen die met de tweede etappe zijn begonnen vandaag. En er is natuurlijk nog veel meer, want we hebben ook sport in het kort. Op de sportredactie deze zondag zit ons eigen Nout van Sommeren. Je hoort hem zo meteen hier. Maar eerst UB40 op je zondagmiddag met Sing Our Own Song bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de disqualificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de disqualificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo... net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot disqualificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Miley Cyrus met de knaller van een hit van vorig jaar. Die heet The End of the World. Het is langzaamaan richting 5:30 aan het gaan. En we moeten even Gades Kraus feliciteren. De bokser. Het boksicoon mogen we wel zeggen, want hij is gisteren weer vader geworden. En de nieuwe telg heeft de naam van zijn vader gekregen. Ja, Albert Kraus. Het heugelijke nieuws is naar buiten gekomen en hij schrijft er zelf over op zijn socials. Ons wondertje is geboren en daar zit ook een foto bij. Die Gades, die inmiddels 24 is, heeft gepost. Hij is gistermorgen geboren, het kleine wonder, 3,5 kilo en 48 centimeter. En de bokser was trouwens al vader van Gianna, een dochter van 4 jaar. Trotse vader Gades Kraus wordt trouwens wel gezien als een toch wel behoorlijk groot opkomend bokstalent. De laatste bokswedstrijd die hij speelde begon hij trouwens eigenlijk al vrij snel met een gebroken hand. Hij had iets gebroken en speelde gewoon door. Hij wordt eigenlijk gezien, Gades Kraus, als de toekomst van het Nederlandse boksen. Het mooie ervan is dat zijn vader, Gades, die heeft recent nog gezegd dat hij altijd in hem heeft geloofd. Hem altijd heeft gesteund en zegt dat hij ook verwacht dat hij heel ver gaat komen. Dat zei ook Rico Verhoeven deze maand over hem. Gades zit de afgelopen tijd nog wel thuis met die gebroken hand. Die verwondingen die hij opliep tijdens die wedstrijd 3 weken geleden. Maar dat neemt de vreugde en het genot van het hernieuwde vaderschap niet weg. Zo meteen even bijpraten over het weer. Want blijft het deze week zo lekker lente schuine streep zomers? Denk het wel. De details hoor je zo meteen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio U2. Dat einde van die plaat, dat simpele... Dat vind ik nee. Nee, dat is niet U2 waardig toch, hè? Nee. Een lekker weekend hebben we erop zitten als het gaat over het weer. Prima weer om buiten te sporten. Alhoewel, denk om de temperaturen, hè? Want ook met wat buitenevenementen hebben mensen last van de temperatuur ook dit weekend weer gehad. Dat blijft de komende dagen nog zo. Vandaag in ieder geval nog wel kans op regen of onweersbuien in het oosten van het land. En de temperatuur kan maximaal oplopen rond de 26 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld, dus als je buiten sport, hou er rekening mee. Flesje water mee en zorg dat je niet continu in de volle felle zon staat. Zometeen gaan we het hebben over onder andere tennis. Ja, want Jesper de Jonge, Roland Garros, onder andere. Als je hier blijft, mis je helemaal niets. Maar eerst Alex Warren bij Grand Prix Radio.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel je nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Diemen-Noord 4 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Alexander Stevens.
21: Goedemiddag, straks hier de trainer van Arsenal.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

hij treedt nog steeds op, hè, Alides, trouwens. Ja, absoluut. Grote hit voor ze. I'm Specialized in You. Komende weken gaat het, en de komende twee weken eigenlijk, want dan gaat het WK van start, krijgen de selecties vorm de komende twee weken voor de landen die richting het WK gaan. Het zijn 48 landen. Weet je hoeveel voetbalspelers er eigenlijk op het WK spelen? Nee, daar sta je nooit bij stil, hè. Dit jaar op het WK spelen 1248 voetballers. Ze zijn dus allemaal van de partij aan het begin. En uiteindelijk blijven er dan 11 over op het veld. 11 juni begint dit. We gaan zo direct even wat zaken voor je op een rijtje zetten. En we kijken natuurlijk even naar Ronald Koeman en zijn Oranje. Die vandaag in Zeist bezig waren met een training. Daar hoor je zo meteen meer over hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

halen. Die had nog even andere verplichtingen. Moest op een kar door Londen. Nou ja, kar. Maar die was er niet bij. En voor bijvoorbeeld Somerville is het de allereerste keer dat hij met Oranje op het trainingsveld staat. De speler van West Ham United is nog nooit eerder opgeroepen voor Oranje door Koeman. Speelde natuurlijk bij Feyenoord, Dordrecht, ADO Den Haag. Zou opgeroepen worden voor de laatste interlandperiode voor de start van het WK qua voorbereiding. Maar moest toen afzeggen vanwege een blessure. Behalve de supporters die rondom het veld op de tribune zaten vanmiddag in Zeist, waren er ook nog wat oud-WK-genodigden. Door de KNVB, Jan Poortvliet, Ernie Brands, was natuurlijk op het WK in de jaren 70. Willy van der Kerkhof, die trouwens ook met Brands speelde. Danny Landsaat was er, John van Loen. Ze kwamen allemaal even naar Zeist om te kijken. Oranje is nog morgen en overmorgen in Zeist. En woensdag dan staat er een uitzwaaiwedstrijd op het programma. Dan wordt er gevoetbald tegen Algerije. Die wedstrijd is woensdag in de Kuip. En dan volgens planning vliegen de mannen donderdag, oftewel Koeman en zijn oranje spelers, richting het WK, richting Amerika. Naast het trainen op het veld vandaag was er ook nog een partijtje, 9 tegen 9, tussen drie teams. Dat ging er zeer lekker en gezellig aan toe. En dat was eigenlijk het dagje Zeist. En nu is het voorbereiden dus op die uitzwaaiwedstrijd. Oranje dus, klaar voor het WK. Kijk eens op de klok, we gaan langzaamaan richting 6 uur. Ja, tijd vliegt hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Country Radio. Ze hebben nooit een slechte plaat gemaakt. Earth, Wind and Fire, hoorde ik van de week Rob van Someren zeggen. En hij heeft gelijk. Dit was weer zo'n kanjer. And Love Goes On. En over kanjers gesproken, straks na 6 uur hier kanjer Karel. Karel Oosterhuis hier praat met je natuurlijk over sport. Hij heeft heerlijke muziek voor je. Kortom, het vervolg van je zondag, oftewel het begin van je zondagavond, is hier. Veel plezier met Karel.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. In de woning in Rotterdam-Feyenoord, waar een grote brand woedde, is een dode gevonden, meldt de politie. Eerder leek het erop dat er geen slachtoffers waren. De brand en rook waren zo hevig dat 60 omliggende woningen moesten worden ontruimd. 12 huizen hebben zoveel schade dat de bewoners voorlopig niet terug kunnen. Als rapper J gewoon naar Nederland mag komen, dan stapt het Centraal Joods Overleg naar de rechter. Volgens het kabinet kan hem geen inreisverbod worden opgelegd, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. De Joodse organisatie geeft het kabinet nog 1 dag om het toch te regelen. J, vroeger bekend als Kanye West, treedt over 1 week op. Dat mensen tijdens hardloopevenementen onwel worden door de hitte gaat vaker gebeuren. En dat komt door klimaatverandering, zegt een wetenschapper van TNO. Vandaag werden bij de Marathon van Groningen 7 mensen door de hitte bevangen en 2 moesten naar het ziekenhuis. Ook in Amersfoort en Houten werden hardlopers niet lekker. En de spelers van Paris Saint-Germain zijn in Parijs aangekomen. Bij de Eiffeltoren zijn er schatting 100.000 supporters om te vieren dat de club de Champions League heeft gewonnen. Straks verschijnen de spelers op een speciaal podium. Gisteravond, direct na de winst op Arsenal, braken in Parijs grote rellen uit. Vanavond is het droog en nog een tijdje zonnig. Morgen krijgen we weer een mix van zon, wolken en landinwaarts nog een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
8: wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
15: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
11: Zondagavond, goedenavond, muziek zometeen met een tropisch tintje. Bruno Mars, I Just Might, hoor je zometeen. Maar eerst de zingende zusters, de zusjes van Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You, hoor je nu.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio. De zingende zusjes Hart. En All I Wanna Do Is Make Love To You. Muziek van Bruno Mars. Hoe houdt Bruno Mars zijn lichaam een beetje in conditie? Hoe houdt hij dat allemaal op peil? Gevarieerde mix van krachttraining, pilates, boksen, wandelen. En dan vergeten we nog een ding, een belangrijk ding. Elke show die hij doet, hij vliegt van links naar rechts. Hij springt, hij doet. Hij is in beweging. Zo blijft Bruno Mars zo fit als een hoentje. Dit is I Just Might op Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Wout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Pre Radio, jouw sportradio, Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Zondagavond, 31 mei 1975. Dat was voor het Nederlands voetbalelftal niet een geweldige dag. Want ze verloren destijds in Belgrado met 3-0 van Joegoslavië. Het was een vriendschappelijk duel, edoch met 3-0 aan de broek. Toen er werd gefloten door de scheidsrechter, gingen de kopjes naar beneden en was het klaar over en uit. Over fluiten gesproken, dit is Whistle op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar €6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
3: €6,49. Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Karel Oosterhuis.
21: Met muziek van Dua Lipa. Dit is Love Again.

jouw sportradio. Banderas hoorde je. This is your life. Zometeen tijd voor een update. Jazeker, sport in het kort. We praten hierbij, we houden je op de hoogte. Wat gebeurt er links en rechts in de wereld van de sport? Je hoort het zometeen hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. De atleet reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: jouw sportradio. Voor iedereen die zich, net zoals ik, loopt te verkneukelen en loopt te verheugen op de nieuwe race, de nieuwe Formule 1. Die is volgend weekend. Dan wordt er geraced in Monaco. Als je jezelf nou een beetje goed wil voorbereiden, dan check je regelmatig even onze website GrandPrixRadio.nl en natuurlijk ook de app. En als je jezelf nou premium geeft, dan ben je helemaal spekkoper. Want als dan de kwalificatie is geweest of de race is geweest, die hebt het niet kunnen volgen of je wil het later nog een keertje terugkijken, dan kan je het commentaar van Olaf en van Jack gewoon nog gelijk leggen. Service van de zaak, race gemist op Grand Prix Radio, jouw sportradio, maar dan moet je jezelf wel eventjes abonneren op premium.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs vieren 100.000 mensen dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. Eerst ontving president Macron de spelers op het Élysée. Daarna gingen ze naar een podium bij de Eiffeltoren, waar ze de beker aan de fans lieten zien. Na de winst gisteravond op Arsenal braken in Parijs rellen uit en werden honderden mensen opgepakt. Het Centraal Joods Overleg dreigt met de rechter als het kabinet geen inreisverbod instelt tegen rapper J. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod. J, vroeger bekend als Kanye West, is al geweigerd in Frankrijk, Polen en Italië. Het is nog onduidelijk hoe het gaat met de hardlopers die niet goed waren geworden tijdens de marathons van Utrecht en Amersfoort. Ze werden bevangen door de hitte en sommigen moesten worden gereanimeerd. Bij de halve marathon van Groningen werden 7 lopers onwel, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. En het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt te stunten op Roland Garros. Hij haalde verrassend de 8e finales, maar kon op zijn verjaardag niet op tegen Alexander Zverev. Na 3 sets was de wedstrijd voorbij. Niet zo gek, want Zverev is de nummer 3 van de wereld en de Jong stond voor het toernooi nog niet in de top 100. Vanavond langs de oostgrens nog enkele buien die naar Duitsland wegtrekken. Morgen is er een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: Hey, dat is wel raar.
11: Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Oranjefans opgelet. KPN

0: als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
6: Zondagavond, goedenavond. Muziek voor je van de Simple Minds. Don't you forget about me. En we gaan nog even scheuren met de scheurkalender. Maar voordat dat zover is, eerst muziek van Sam Fender samen met Olivia Dean.

Free Radio, jouw sportradio. Zondagavond, Joris Sam Fender en Olivia Dean. Zometeen de hoogste tijd om je bij te praten. Even een update te geven. Wat gebeurt er allemaal in de wereld van de sport? Sport in het kort hoor je zometeen hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio. En zoals beloofd, muziek om mee te zingen. Woo!

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker: de Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Jouw pre-radio, jouw sportradio. Jorda Anouk, Nobody's Wife. Het is vandaag de verjaardag van Edith Bos. Vandaag geboren in 1980. Voormalig Nederlands judoka Edith Bos. Ze werd wereldkampioen, Europees kampioen, meervoudige Nederlands kampioen in de klasse tot 70 kilogram. Ze heeft 4 keer meegedaan aan de Olympische Spelen en ze won hierbij in totaal 3 medailles. 1 keer zilver en 2 keer brons. De felicitaties gaan uit naar Edith Bos. Voormalig Nederlands judoka. Zondagavond, Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: De volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Pap, wat doe je?
6: Ik ben een vakantie aan het boeken.
5: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
6: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel 600 euro korting krijgt.
5: Lekker.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
9: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
19: Wow,
18: kost je maar 3 minuten.
19: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
18: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Karel Oosterhuis.
24: De schurkelende van morgen, wat staat erop? Dat ga ik je zo vertellen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Morgen is het maandag 1 juni. De schukkelende van morgen 1 juni. Wat staat erop? Ik haal er een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. 1 juni 1988, het Nederlands voetbalelftal sluit in Amsterdam de voorbereiding op het EK voetbal 88 af met een 2-0 overwinning op Roemenië. 1 juni 1988, Rinus Israël die krijgt zijn ontslag als trainer van Feyenoord. En 1 juni 1992, Kazachstan en Turkmenistan spelen de eerste voetbalinterland uit de geschiedenis van beide voormalig Sovjetrepublieken. Het onderlinge duel eindigt in een 1-0 overwinning voor Kazachstan. En 1998, 1 juni 98, het Nederlands voetbalelftal speelt in Eindhoven een oefenduel tegen Paraguay en wint met 5-1. Mooie dikke cijfers. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytiryai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim-directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Dit is jouw sportradio.

voetbalt. Morgen zijn er 6 vriendschappelijke wedstrijden. De eerste begint om 1:15. Dat is Tadzjikistan tegen Palestina. En de rest van de wedstrijden die is op maandagavond. De eerste die aftrapt, dat is Bulgarije tegen Montenegro. Die is om 18:00, net als Slowakije tegen Malta. En dan zijn er nog een paar. Dus voor morgen voetbal genoeg om te volgen.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Politie wordt op Facebook en Instagram ernstig bedreigd na een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Ze gingen naar een Palestijnse vluchteling die vernielingen aanrichtte. Op beeld is te zien dat een zwangere vrouw wordt weggeduwd en valt. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de meest heftige bedreigingen. In Eindhoven is een man van grote hoogte uit een raam gevallen. Volgens meerdere media viel hij van de tweede verdieping 9 meter naar beneden en raakte gewond aan zijn hoofd. Er moest een traumahelikopter aan te pas komen en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had de man gedronken of drugs gebruikt. Er is een nieuw cao-akkoord voor KLM-piloten. Ze krijgen er in 2 jaar tijd bijna 5% bij, meldt het FD. Ook wordt de regeling voor goedkope vliegtickets voor ze uitgebreid. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV. De 3600 KLM-piloten wachten al sinds maart vorig jaar op een nieuwe cao. En de Franse president Macron heeft de spelers van Paris Saint-Germain gefeliciteerd met het behalen van de Champions League. Hij ontving ze in het Élysée in Parijs. Even daarvoor lieten de spelers in een park bij de Eiffeltoren de beker aan de 100.000 fans zien. In tegenstelling tot gisteren verliep dat zonder probleem. Vanavond trekken de buien weg naar Duitsland. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Fans van extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met

0: XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: En extra extra grote fans van Voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Men Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
12: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de 3 topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

0: Nike anders doet.
1: Een extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
3: Honda, the power of dreams.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Nu bij Iris Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: Wat een geld.
13: 18.000.
14: Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de disqualificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de disqualificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo... net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot disqualificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusten. Het ministerie van Asiel en Migratie komt morgen met een reactie op de eis van het Centraal Joodse Overleg. Dat eist uiterlijk morgenmiddag een inreisverbod voor rapper J, vroeger bekend als Kanye West. Hij heeft antisemitische uitspraken gedaan en treedt over een week op in Arnhem. De Joodse organisatie dreigt naar de rechter te stappen. Opnieuw is de banaan verdwenen die onderdeel is van een kunstwerk. Dit keer gebeurde het in een museum in de Franse stad Metz, waar het stuk fruit met tape aan de muur zat geplakt. De banaan is het werk van een Italiaanse kunstenaar en wordt elke 3 dagen vervangen. Eerder al aten museumbezoekers de banaan op. De Giro d'Italia is gewonnen door de Deense wielrenner Jonas Vingegaard. Met de Tour de France en de Ronde van Spanje heeft hij nu alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam geschreven. Op het podium liet Vingegaard in het bijzijn van zijn kinderen zijn tranen de vrije loop. De slotetappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. En de inwoners van Hamburg zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Die wilden de Duitse stad organiseren in 2036, 40 of 44. Maar in een referendum stemden de inwoners tegen. Eerder waren de inwoners van Hamburg al tegen de Spelen van 2024... die uiteindelijk naar Parijs gingen. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
4: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente.

0: nu je proefrit op Ford.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Een nieuwe grill. Op ons terras.
14: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstemming te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
0: Sportradio.
2: Sportradio. Mm.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Houd van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dichtbij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Peter van Oudheusden. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn rond de 50 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Volgens rebellen die het in het gebied vlakbij de grens met China voor het zeggen hebben, ging in een gebouw per ongeluk mijnbouwexplosieven af. Onder de doden zouden ook kinderen zijn. Bij een ongeluk op de A28 bij Nijkerk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing en een ervan belandde op zijn kop. In de andere auto zat iemand bekneld en die moest door de brandweer worden bevrijd. Er werden meerdere ambulances opgeroepen. De politie heeft geen goed woord over voor de bedreigingen onder een bericht op Facebook en Instagram. Het gaat om beelden van een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld gebruiken. Te zien is hoe ze een zwangere vrouw wegduwen, waarna ze valt. Volgens de politie gaan de bedreigingen alle perken te buiten en is reageren niet langer mogelijk. En ondanks een uitschakeling op Roland Garros kijkt tennisser Jesper de Jong terug op een mooi toernooi. Op zijn verjaardag verloor hij in de 4e ronde van Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. De Jong baalt ervan, maar zei wel dat hij het mooi vindt dat het publiek Happy Birthday voor hem zong. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Morgen een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Hey,

0: Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Het is Linda Koopzondag bij Otium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecolijn drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Mint Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel even langs bij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerper verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. De atleet reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Alleen vandaag nog tot 20% korting op alle raamdecoratie bij Veneta.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 heeft een alternatief plan klaar liggen voor de seizoensafsluiting als de Grand Prix van Qatar en Abu Dhabi niet kunnen doorgaan. Vanwege de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten houdt de organisatie rekening met alle scenario's. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Formule 1-baas Stefano Domenicali bevestigt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan noodoplossingen. De races in de Golfstaten staan gepland voor het late najaar, maar de politieke situatie zorgt voor grote onzekerheid. Eerder werden de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië om dezelfde reden al van de kalender gehaald. De organisatie onderzoekt nog of er een nieuwe datum gevonden kan worden voor tenminste één van die geschrapte races, ook al is de kalender nog steeds overvol. Volgens Domenicali is het onmogelijk om beide evenementen te vervangen, omdat er simpelweg te weinig vrije weekenden zijn. Bovendien moet de sfeer op een locatie passend zijn voor een sportevenement. De topman realiseert zich dat er logistieke grenzen zijn en dat er de komende maanden knopen moeten worden doorgehakt. Het verplaatsen van een Formule 1 weekend is door de enorme hoeveelheid vracht en transportkosten een complexe operatie. Mochten de slotraces definitief uitvallen, dan is één ding volgens Domenicali wel zeker: de Grand Prix van Las Vegas wordt sowieso niet de laatste race van het jaar. Er liggen namelijk alternatieve scenario's klaar om het seizoen ergens anders passend af te sluiten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio. Brand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten...

0: referendum stemde een meerderheid van de inwoners tegen plannen om de Spelen van 2036, 2040 of 2044 naar de stad te halen. Ook in 2015 wezen de inwoners een Olympisch plan al af. Dat ging om de Spelen van 2024 die uiteindelijk naar Parijs gingen. Het Centraal Joods Overleg dreigt naar de rechter te stappen als rapper Kanye West geen inreisverbod krijgt. De organisatie vindt dat West vanwege eerdere antisemitische uitspraken niet welkom zou moeten zijn in Nederland. Het kabinet liet eerder weten dat er volgens de wet geen reden is om hem de toegang te weigeren. Voetballer Jurriën Timber sluit pas donderdag aan bij de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal was een paar maanden geblesseerd en mocht gisteren invallen in de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Timber vliegt donderdag met Oranje mee naar New York. En in een museum in het Franse Metz is opnieuw de banaan gestolen die deel uitmaakt van het kunstwerk Comedian. De banaan zat met tape aan een muur vast. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar werd de banaan ook al weggehaald en zelfs opgegeten. Het museum heeft aangifte gedaan en een nieuwe banaan opgehangen. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en landinwaarts een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
5: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry. Maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en

40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is een abrupt einde gekomen aan het Litouwse avontuur van Sinan Demir. De Nederlandse technische directeur levert zijn contract in bij voetbalclub FK Rytteriai. Grote organisatorische en financiële problemen achter de schermen maken zijn werk onmogelijk. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Demir begon afgelopen augustus als interim-directeur in de hoofdstad Vilnius en stapte in februari over naar een fulltime dienstverband. Ja, lang heeft dat dus niet geduurd. De boosdoener is een moeizaam overnameproces van de club. Volgens de Nederlander verliep de transitieperiode allesbehalve vlekkeloos en waren er belangrijke randvoorwaarden simpelweg niet goed geregeld. Het management raakte verstrikt in een welis nietenspel tussen de kopende en de verkopende partij. En daardoor werden cruciale knopen telkens voor zich uitgeschoven. Demir laat weten dat slagvaardig werken onder deze omstandigheden onhaalbaar werd. De directeur benadrukt dat hij de beslissing om zijn contract te ontbinden zeker niet lichtvaardig heeft genomen. Uiteindelijk bood de situatie voor hem onvoldoende basis om nog op een professionele en verantwoorde manier door te gaan. Toch kijkt hij niet met een louter negatief gevoel terug op de afgelopen maanden. Demir geeft dankbaar te zijn voor zijn ervaring in Litouwen. Hij zegt veel te hebben geleerd over de clubontwikkeling en leiderschap in tijden van grote onzekerheid. En juist van zulke moeilijke periodes steek je volgens de sportbestuurder het meeste op. Waar de toekomst van Demir ligt, is nog niet bekend.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Het is Linda Koopzondag bij Otrium. Krijg vandaag 10% extra korting op je bestelling.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De 17-jarige middenvelder Namdi Koka stapt over naar AZ. Hij tekent in Alkmaar een contract tot de zomer van 2029. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Koka was transfervrij na een periode bij Ajax, waar hij dit seizoen weinig aan spelen toekwam in de selectie onder 19. Toch maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal al tijdens een invalbeurt bij Jong Ajax. De overstap is extra bijzonder omdat Koka voor zijn Amsterdamse periode maar liefst 10 jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord speelde. Bij AZ hopen ze op een vergelijkbaar succesverhaal als met Bendegúz Kovács. Deze Hongaarse spits brak na een stroef verblijf bij Ajax volledig door in Alkmaar en schopte het onlangs zelfs tot international. Koka omschrijft zichzelf als een lichtvoetige en technische middenvelder die graag aan de bal is. Hij spiegelt zich aan spelers als Pedri en Thiago Alcantara, maar erkent dat hij in de duels nog stappen moet zetten. Zelf zegt hij trots te zijn op zijn unieke route langs de drie topclubs. De jeugdopleiding van AZ trekt hem enorm aan, mede door de sterke prestaties in de Youth League. De middenvelder trainde al mee in Alkmaar en volgens de clubleiding liet hij daar direct zijn kwaliteiten zien. AZ prijst zijn spelinzicht en positiekeuzes. Ja, volgens de club zijn dat precies de unieke eigenschappen die nodig zijn om uiteindelijk de stap naar het eerste elftal te maken.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Op de A28 bij Amersfoort zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk, meldt RTV Utrecht. Twee auto's sloegen over de kop, één belandde over de vangrail in de berm. Een slachtoffer moest uit de auto worden bevrijd. Er wordt onderzocht of het ongeluk is veroorzaakt door een dollemansrit in een grijze Opel Astra. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel om meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. De videoscheidsrechter krijgt tijdens het WK voetbal meer bevoegdheden. De VAR mag straks ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of als een gele of rode kaart aan de verkeerde speler is gegeven. De nieuwe regels gelden vanaf het WK dat op 11 juni begint. En voor de tweede keer in 10 jaar tijd hebben inwoners van Hamburg een streep gezet door Olympische plannen. In een referendum stemde een meerderheid tegen de komst van de Spelen van 2036, 2040 en 2044. Jaren geleden wezen de inwoners een Olympisch plan ook al af. Dat ging om de Spelen van 2024. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
5: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
3: Adtap.
2: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielerploeg SD Works ProTime reageert verbijsterd op de diskwalificatie van Lorena Wiebes in het Giro d'Italia Women. De formatie zet grote vraagtekens bij de meetmethode van de jury en eist opheldering over de controle na de openingsrit. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Nederlandse sprinter was oppermachtig in Ravenna. Ze won de etappe met 3 fietslengtes verschil en mocht de roze leiderstrui aantrekken. Uren later volgde de diskwalificatie omdat haar fiets 20 gram te licht bleek te zijn. De Italiaanse Elisa Balsamo krijgt nu de zegen en de leiding in de rittenkoers. Volgens de jury woog de fiets van Wiebes 6,78 kilo... net onder de ondergrens van 6,8 kilo. De ploeg begrijpt er niks van. De fiets is het hele seizoen al identiek afgemonteerd en kwam bij eerdere controles naar sprintzegers altijd ruim boven de limiet uit. Daarnaast claimt het team dat de weegschaal van de jury inconsistent was. Tussen de eerste en de tweede weging zat namelijk een verschil van meer dan 50 gram. SD Works ProTime noemt de straf buitengewoon zwaar. In een vlakke sprintrit levert het minimale gewichtsverschil immers nauwelijks voordeel op. Toch staat de jury in haar recht. Volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie UCI leidt een te lichte fiets direct tot diskwalificatie. Ja, en de UCI die houdt voet bij stuk, waardoor de Giro voor Wiebes al voorbij is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton schrijft zijn sportieve herstel bij Ferrari volledig toe aan de uitstekende klik met zijn nieuwe race-engineer Carlos Santi. De Brit is zo tevreden over de samenwerking dat een eerder geplande engineerwissel voorlopig niet gaat plaatsvinden. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De zevenvoudig wereldkampioen pakte onlangs in Canada een knappe tweede plaats na een intens duel met Max Verstappen. De coureur is samen met Santi de data ingedoken om voor een andere afstelling te kiezen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Hamilton noemt de samenwerking geweldig en werkt naar eigen zeggen heel graag met zijn engineer. Hoewel er aanvankelijk sprake was van een tijdelijke wissel, lijkt de huidige samenstelling goed te werken voor Hamilton. De Brit deelt ook complimenten uit aan de rest van de Italiaanse renstal. Door aanpassing van de monteurs presteert de auto een stuk beter. En ook teambaas Fred Vasseur die krijgt een pluim. Hij steunt Hamilton in zijn zoektocht naar de juiste balans en doet er alles aan om hem comfortabel te laten voelen. En die aanpak is direct zichtbaar in de resultaten. Door de recente podiumplaats en een recente uitvalbeurt voor Charles Leclerc is het gat tussen de Ferrari-ploeggenoten in de WK-stand inmiddels geslonken tot slechts 3 punten.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: All position.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
4: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
4: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
4: 1 uur.
5: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De brandweer is met meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een brand in een zorginstelling van Amarant in Breda. De brand zou hebben gewoed in een kamer van het gebouw, meldt Omroep Brabant. Ook politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Jonas Vingegaard hield het niet droog na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De Deen barstte in tranen uit toen hij de trofee kreeg uitgereikt met zijn vrouw en kinderen aan zijn zijde. Met de winst heeft Vingegaard nu alle drie de grote wielerrondes op zijn naam staan. Het kabinet wil dat de Europese Unie de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone stopzet. In dat West-Afrikaanse land zou de gezochte drugscrimineel Jos Leijendekkers, of beter bekend als Bolle Jos, verblijven. Nederland hoopt met de maatregel meer druk te zetten op het land om Bolle Jos uit te leveren. En de Belgische identificatie-app It's Me is vanaf morgen ook breed te gebruiken in Nederland. De app neemt de komende tijd de plaats in van iDIN, waarmee mensen zich online kunnen identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars en webwinkels. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar helemaal verdwijnt. Het is vannacht vrijwel overal droog. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en een bui. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
0: Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Iraanse voetbalbond eist dringende opheldering van Wereldvoetbalbond FIFA. Er is grote onzekerheid over de benodigde visa voor het aanstaande wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Houd van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De reisplannen van de Iraanse nationale ploeg liggen volledig overhoop. De bondsvoorzitter laat weten dat er nog geen enkele speler een visum heeft ontvangen voor de Verenigde Staten. De bond verwacht dat de FIFA dit snel regelt, aangezien het om visa gaat waarmee de selectie meerdere malen de grens moet over kunnen. Door deze administratieve problemen is het trainingskamp noodgedwongen verplaatst naar Mexico. De Iraniërs willen eigenlijk in de Verenigde Staten verblijven, maar kiezen nu voor Mexico omdat deze locatie relatief dicht bij Los Angeles ligt. En dat is belangrijk, want Iran speelt de eerste groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en België in het Amerikaanse Tucson. De politieke spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zorgden vooraf al voor veel twijfel over de Iraanse deelname. De bond wil de groepsduels het liefst volledig in Mexico spelen, maar daar gaf de organisatie geen toestemming voor. Hierdoor reist de ploeg straks noodgedwongen heen en weer. Het toernooi komt nu snel dichtbij en Iran opent de groepsfase tegen Nieuw-Zeeland en speelt daarna tegen België. De laatste groepswedstrijd staat gepland in Seattle tegen Egypte. Of de selectie daar op tijd en compleet aankomt, hangt volledig af van de FIFA.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Discuswerper Ruben Rolfink heeft in een werpwedstrijd in de Verenigde Staten het nationale record discuswerpen verpulverd. En dat deed hij met een worp van ruim 70 meter. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen en liet vorig jaar nog een sterke indruk achter tijdens de wereldkampioenschappen in Tokio. Nu heeft hij het Nederlands record met ruim een halve meter verbeterd. Het oude record stond op naam van Shaquille Emanuelson, die vorig jaar op precies dezelfde locatie in Romana tot een afstand van bijna 70 meter kwam. Met 70 meter en 23 centimeter neemt Rolfink zijn plaats boven in het klassement nu over. Ja, de prestatie van Rolfink is bijzonder te noemen. De sport kende lange tijd een iconische recordhouder in Erik de Bruin. Hij wierp de discus in 1991 naar ruim 68 meter. Dat record bleef maar liefst 34 jaar onafgebroken in de boeken staan, totdat het vorig jaar voor het eerst werd aangescherpt. Rolfink laat met zijn nieuwe worp zien dat de Nederlandse top in de lift zit. Dat leed reageert zelf erg positief op zijn worp in Amerika. Volgens Rolfink kwam alles op het juiste moment samen tijdens de wedstrijd en geeft deze afstand veel vertrouwen voor de toekomst. De focus ligt voor hem nu volledig op het vasthouden van deze vorm tijdens de komende internationale toernooien.
2: Dit is
0: jouw sportradio. Pizza!

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen, leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, die met een andere mening in de gaten moeten houden.